0: vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro-voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro-speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
1: ik was wel een beetje contra-elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
1: Ah, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
3: Peugeot.

0: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
1: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Auto 5.
3: 60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto 5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental-banden krijg je nu tot wel 120 euro terugbetaald. Ja, tot 120 euro. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
2: Auto 5.
4: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
5: Laat het los, laat het gaan.
4: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
6: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
7: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
8: Professioneel en proper, want uw huis is heilig. Dat is een van onze glasheldere beloften. Ontdek ze allemaal op profel.be.
9: Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften.

0: zomeren met Keukens de Abdij. Nu min 30% op kasten en min 15% op toestellen. Gratis afbraak van je oude keuken. Keukens de Abdij.
1: Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
2: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers en je steunt...
1: Sorry, kan dat wat korter?
2: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is super.
1: Nee, korter.
2: Koop lokaal. Voilà.
3: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
4: Ontdek Edenia, de tiende wereld van Peridaisa. Bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Peridaisa. Daar waar schoonheid liefde opwekt.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
6: Krevel.
7: Pas, shot en go. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
6: Krevel. Leef beter.
8: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

0: Zit je gebuurwereld al te gluren? Ik wil privacy.
1: Oh, dan moeten we van die zonnewerende of privacyfolies van JVO Glasfolies laten plaatsen.
0: Waar wacht je nog op?
2: Check jvoglasfolies.be. Voor elk raam de juiste folie.
3: Ga jij in die kleren naar dat feest?
4: Is het niet goed?
3: Nee, we gaan naar Cabano 67 in Oostkamp. Daar vind je direct iets dat perfect past.
5: Cabano 67 heeft de outfit voor de moderne man. Cabano67.be. Real menswear.
6: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan
7: Balieu
6: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
7: Abdij
6: glimlachte ze terug. En een week later aan
7: Buil
6: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
7: ULB.
6: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
7: Aan Marie-José.
6: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
8: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
9: Top Techno.
10: Dat is Techno and More.

0: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Dit is Stop!
2: We knallen ook vandaag weer samen door de ochtend met veel goede muziek. 7 uur, Fraukje Kaljon.
3: Goedemorgen. De hypothecaire rente staat op het hoogste niveau in 12 jaar. Als je een huis wil kopen, betaal je tot 4,13% rente voor een lening van 25 jaar met een vaste rentevoet. Komt allemaal door de onrustige politieke situatie. De hypotheekrente is sinds de oorlog in Oekraïne gestegen. En dan kwam ook de tarievenoorlog van Trump en nu ook de oorlog in het Midden-Oosten erbij. Om je een idee te geven, voor een lening van 250.000 euro op 25 jaar betaal je nu zo'n 1.300 euro per maand. Experten raden kandidaatkopers aan om te kiezen voor alternatieven, zoals een lening met een jaarlijks aanpasbare rentevoet. Bij de verschillende ongevallen op de E34 gisteren zijn 12 gewonden gevallen. Een motorrijder van 28 uit Lille kwam om het leven. Het wegdek lag er spekglad na een forse hagelbui. Op een strook van 500 meter lag een dikke ijslag van 2 centimeter. Verschillende bestuurders werden daardoor verrast. De snelweg was een tijd lang afgesloten, maar sinds gisteravond is die opnieuw open. Ook de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival is achter de rug. Die verliep zonder grote incidenten. Ook nu stoten 10 landen door naar de grote finale morgen. Onder meer topfavoriet Denemarken kon zich plaatsen, net als Noorwegen, Oekraïne en Australië. Zij nemen het morgen op tegen onze Isila. Want ons land kon zich dinsdag al plaatsen voor de finale. Ook vandaag nog erg wisselvallig. We krijgen eerst opklaringen, daarna meer bewolking en nieuwe buien. Frisse maxima tot 13 graden. Morgen en zondag zowat hetzelfde weer bij 14 graden. En ook begin volgende week nog veel wolken en regen.
1: Dit is Top. Alexander Balkens.
2: Ja, ik ben de brug nog in elkaar aan het zetten. Dan maken we samen een brugdag van deze vrijdag. Wees welkom tot 10 uur.

als de zon het laat afweten, moeten we er gewoon zelf maar voor zorgen met Another in 54 Ultra. Talk to you. Plezier, maak jezelf. Dat weet ook Doreen uit Bessegem, want ze is al wakker en ze is er ook al bij in onze Top Radio BE-app. Zeg een hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag 15 mei. Dat is dus de dag na Onze Lieve Heer Hemelvaart. Maar 15 mei, dat is ook Wereldmeditatiedag. Ik weet niet of u dat wist. Wereldmeditatiedag. En voor jou hopelijk ook een vrije dag vandaag. En wat is er nog beter dan een goede straffe koffie om mee wakker te worden op een vrijdagochtend? Dat is goede muziek. Daar mag je zo meteen zelf weer voor zorgen, want we gaan vroeg pieken. Ik geef je nog even tijd om na te denken over een track die je graag wil horen. Ondertussen al fluitend die vrijdag dus verder in gang duwen met Florida. Goedemorgen.

0: Cabri Ponte en Sam Harper met Words. Alexander, kom van uw wolk. Dat stuurt Sigrid uit Oudsbergen nog in de Topradio BE-app. Dit is helemaal geen vrije dag voor vandaag. Ik moet gewoon werken.
1: Vroeg pieken.
0: En wel, Sigrid, je bent niet de enige die dat gestuurd heeft. Laat dat een kleine troost zijn. Ook Rico en Davy onder andere zijn op dit moment al aan het werk. Terwijl de ene de bloemetjes buiten zet, is de andere gewoon aan het travakken. Zo gaat dat nu eenmaal. Kan ik maar weinig aan veranderen, behalve wat goede muziek spelen, waardoor die vrijdag net dat tikkeltje vlotter vooruitvliegt. En het goede is dat jij die muziek mag kiezen. Dus met welke track wil jij vroeg pieken vanochtend? Je krijgt carte blanche. Laat al die suggesties maar komen met een bericht in de Topradio BE.

0: vrijdagochtend 15 mei. Dik 7:15 liever. Wij zijn de baas over de radio. Neem dat ook maar letterlijk, want hier is op dit moment niemand anders op de vloer. Wij beslissen wat er gebeurt. Zometeen mag jij dus een plaat kiezen in Vroegpieken. Welke song wil je horen om goed aan deze vrijdag te beginnen? Laat dat even weten in de Topradio BE-app.
1: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
2: Wienerberger.
3: Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hem perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange Suissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, want het moet de juiste vorm zijn. Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
4: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
2: Wienerberger.
4: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
5: Hé, maat. Zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie. Oh, ik zie het niet meer zitten.
6: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
5: Ja, ik weet het.
6: 1 aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buiten terras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
5: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op Topradio. Ik zag hem ook op tv.
6: Ha ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
5: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

0: Jonas Blue en Melif Edge of Desire. Zometeen gaan we samen door de ochtendkrant, die zijn net geleverd.
1: Vroeg pieken.
0: Maar eerst nog kiezen met welke plaat we deze vrijdag een klein beetje gaan bijkruiden. Net wat meer peper in het gat van deze brugdag steken. Heel veel berichten, reacties en suggesties zijn binnengekomen in de Top Radio BE-app. Onder andere van Michael, van Ferre, van Tristan. Thomas heeft ook gestuurd. Ben die heeft ook een suggestie gedaan. Maar ik heb uiteindelijk wel gekozen voor de keuze van Bert uit Herentals. Die gaat voor Denzel met Pump It Up. Daar kan ik goed van ontwaken, stuurt hij. Dan hoop ik, Bert, dat je bij deze helemaal wakker bent.

0: pieken op een vrijdag die voor de ene als een zondag aanvoelt en voor de andere dan weer als een maandag. In welk kamp je ook zit, Bert uit Herentals zorgde dus voor een stevige start van die dag met Denzel en Pump It Up.
1: Dit moet je weten voor je aan je dag begint.
0: Ze zijn zo'n 5 minuten geleden geleverd door de postbode, de kranten van deze vrijdag 15 mei. Want je hebt de melding misschien ook wel al zien passeren op je smartphone. Die vriend en die vriend hebben een instant gedeeld. Ik zag dat gisteren plots tussen mijn meldingen staan. Ik had geen idee wat dat betekent, maar het staat vandaag dus in de krant. Dat is een nieuwe functie die je sinds deze week op Instagram kan gebruiken. Naast gewone berichten in je feed en stories kan je dus ook instants posten. Dat zijn foto's die maar 24 uur blijven staan. Maar je vrienden kunnen die ook wel maar één keer openen en daarna is het weg. Het is een beetje een combinatie van de apps BeReal en Snapchat, maar dan dus geïntegreerd in Instagram. Je kan dat ook gewoon uitproberen zonder dat je die instants app daarvoor moet installeren. Gewoon even naar je privéberichten gaan, naar je DM's op Instagram en rechtsonder zie je het allemaal wel gebeuren. Verder lees ik in de kranten ook nog dat we groot nieuws mogen verwachten vanuit het kamp van de Rode Duivels. Want wie gaat er mee naar het wereldkampioenschap in de Verenigde Staten, Mexico en Canada over een kleine maand? En welke Rode Duivels blijven er onherroepelijk thuis? Bondscoach Rudy Garcia die gaat het vanmiddag allemaal bekendmaken. Ik ken er zelf te weinig van om op voorhand zoal een inschatting te maken van hoe die selectie er zou kunnen uitzien. Zolang we winnen is het voor mij eigenlijk allemaal goed.

0: half acht geworden met Ken Colt en Come Back to Me.
1: De ochtend van Top.
0: Ik was gisteravond naar het journaal van 7 uur aan het kijken. Daar zat een reportage in over de invloed van het slechte weer op het verlengde weekend voor veel mensen. Want er zijn nu eenmaal veel mensen die met de camper of met de caravan op uitstap zijn en die uitstap nu in het water zien vallen, letterlijk bijna. Al was dat toch wel buiten deze Nederlandse vrouw gerekend.
2: Klein kacheltje in de caravan, dus dat is wel fijn.
0: Straks toch eens checken bij Erwin of dat vandaag hetzelfde weer blijft of er misschien toch wel ergens wat beterschap opkomst is.
3: Zorgeloos zomeren met Keukens Daapdij. Nu min 30% op kasten en min 15% op toestellen. Gratis afbraak van je oude keuken. Keukens Daapdij. Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ricci, citroen met framboos, bekend.

0: ons eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Morgen is het gekke zaterdag. En dat vier je met pizza van Domino's Pizza. Elke dinsdag en zaterdag haal je pizza's af vanaf 6 euro. Bestel op domino's.be. Anne de Craving. Domino's Pizza.
1: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
3: en Brico Planet
1: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
3: En zelfs 25% korting voor W-plus leden.
1: Want zelfgemaakt
3: is slim bespaard.
1: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

0: was gisteren nog een beetje aan het twijfelen of ik het wel zou doen, maar als je meekijkt via topradio.be of de app van VTM Go, dan zie je dat ik mijn fleece aan heb vandaag. Erwin, een hele goede morgen.
1: Hey, goedemorgen, dag Alexander.
0: Ik kan hem wel gebruiken vandaag, denk ik, hè?
1: Ja, goed idee van die fleece aan te trekken, want de waarnemingen van 7 uur vanmorgen, wat was met dat zeg? In Antwerpen 5 graden, Deinze 4 graden, Ninoven 2 graden en in de Vlaamse Ardennen in Brakel vanmorgen om 7 uur amper 0,5 graad.
0: Ja, het is precies weer januari, toch?
1: Ja, het zijn temperaturen die eerder thuis horen in de maand februari. Ja, en ook het weerbeeld blijft toch aan de wisselvallige kant, met naast zon en wolken opnieuw enkele buien. Die zijn nu al in proces. En ja, die buien die overspoelen zometeen heel Vlaanderen. Ik heb wel de indruk dat ze wat minder intens worden.
0: Okay.
1: Maar een volledige droge dag, nee. Dat is nog veel te vroeg, is niet aan de orde. En bovendien, ja, echt een thermisch dieptepuntje, ook vanmiddag met amper 11 graden. En dat is toch zo'n 6 tot 7 graden te weinig voor deze tijd van het jaar.
0: Ja, maar ik zag gisteren ook beelden van bepaalde plekken waar het zodanig hard gehageld had, dat het zag er bijna uit alsof er sneeuw lag.
1: Ja, 2 centimeter hagel is hier en daar genoteerd met verkeersongevallen. Ja, dat heb je met buien. Op de ene plek krijgen ze werkelijk alles. En dan 5 kilometer verderop valt gewoon helemaal niks. Ja, je moet een beetje geluk hebben.
0: Ja, maar als ik het goed begrijp, voor de rest van het weekend zou het dan wel beter meevallen. Zoiets gaan we waarschijnlijk niet meer zien vandaag en morgen en zondag.
1: Vandaag misschien nog wel hagel, maar ik denk dat die hagel morgen wel helemaal weg is. Morgen start ook op de meeste plaatsen zonnig en droog. Het is pas in de loop van de middag dat opnieuw enkele buitjes tot ontwikkeling komen. Bij dan toch al 13 tot 14 graden. Zondag beginnen de droge momenten met zon wat langer te duren, maar na de middag neemt de bewolking alweer toe, gevolgd door wat regen of enkele buien. Maar het weerbeeld zal in het weekend toch al wat vriendelijker zijn. Bij dan temperaturen zondagmiddag tot 15 graden. Begin volgende week, dan zijn die buien eventjes terug. Maandag en dinsdag. Het is echt wachten tot volgende week woensdag en donderdag dat het allemaal wat vriendelijker wordt, dat de zon meer en meer tevoorschijn komt en vooral dat het ook gelukkig een beetje warmer wordt. Zo wordt het woensdag opnieuw 20 graden en dat is toch al eventjes geleden.
0: Klopt, dat horen we graag. Daar halen we die fleece vanaf donderdag weer in voor de korte broek. Dankjewel Erwin, tot maandag.
1: Ja, tot maandag, joh.

0: Top.
1: Mo, zie je kabinetten van je mode van?
2: Ja, ook.
1: Zie je slim?
2: Tuurlijk.
1: Kun je ding voorspellen?
2: Allee, wat zie je bij mij?
1: Wie had er 2K winnen?
2: Duitsland.
1: Joi.
2: Mo of nee, Marokko.
1: Mo.
2: Baaien.
1: Ja.
2: Frankrijk.
1: Ja, stop mo. Is het dan zeven? Nee. Je kunt hier juist niks voorspellen.
2: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
1: Ja, dat wel.
0: Mode van. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Imo aan de kust? Dat is kiezen voor Imo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
3: Moduvan.
2: Helik wie dat er wint, wie er mooi kom in het zakslimmer.
4: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Uh-huh. Thuis.
5: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
6: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.

0: Martin Garrix heeft een nieuwe voordeur. Enfin, het is te zeggen, niet letterlijk natuurlijk.
1: De ochtend van Top.
0: Hij is gisteren wel 30 jaar geworden. Ik denk dat dat toch een mijlpaal moet zijn in je leven. Ik ben zelf nog maar 21, dus ik kan er jammer genoeg niet over meespreken. In elk geval, zoiets vier je goed, dat is zeker. En dat moet je Martin Garrix ook gewoon geen twee keer zeggen. Hij heeft kosten nog moeite gespaard. En als verjaardagscadeau voor zichzelf en voor ons eigenlijk ook wel een beetje, heeft hij een nieuwe single gemaakt, samen met Ed Sheeran.

was er ook al even naar aan het teasen op zijn socials. Sinds middernacht is hij uit. Ze hebben er echt heel erg lang aan gewerkt. En dan bedoel ik echt jaren werk ingestoken in die nieuwe single. Martin Garrix en Ed Sheeran dus Repeat It. De vraag is nu vooral, wat vind jij ervan, van die eerste klanken van die song? Zou je hem ook effectief op repeat zetten? Laat gerust even weten in ons

Martin Garrix is 30 jaar geworden en de jarige trakteert in zijn geval met nieuwe muziek. Hij heeft een nieuwe single samen met Ed Sheeran. Repeat It, die wordt wel best goed onthaald in de Top Radio BE-app. Ik denk een kwestie van tijd voor die in de Top Hit 40 belandt. Yeah.

0: Dit is Stop!
1: 8 uur en het gebeurt niet vaak, maar er is post op mijn naam aangekomen. Dat is voor na Fraukje Kaljon.
2: Goedemorgen. Dubbel zoveel werklozen volgen een opleiding tot een knelpuntberoep. Vorig jaar schreven zo'n 24.000 mensen zich in, tegenover 11.000 het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers die N-VA opvroeg bij minister van Werk, Clarijn Val. Dat klinkt als goed nieuws, maar N-VA vermoedt dat het gaat om misbruik. Sinds dit jaar verliest een werkloze normaal zijn uitkering na 2 jaar. Maar wie zo'n opleiding startte, krijgt een uitzondering en behoudt zijn uitkering zolang de opleiding loopt. Arbeidsbemiddelaars benadrukken dat zo'n opleiding wel nodig is om mensen te begeleiden naar een job. De hypothecaire rente staat op het hoogste niveau in 12 jaar. Als je een woning wil kopen, betaal je tot 4,13% rente voor een lening van 25 jaar met een vaste rentevoet. Komt allemaal door de onrustige politieke situatie. De hypotheekrente is fors gestegen door de oorlogen in Oekraïne, het Midden-Oosten en ook de tarievenoorlog van Trump. Experten raden kandidaatkopers aan om te kiezen voor alternatieven, zoals een lening met een jaarlijks aanpasbare rentevoet. En we kennen de finalisten van het Eurovisie Songfestival. Tijdens de tweede halve finale gisteren kon onder meer topfavoriet Denemarken zich plaatsen. Net als Noorwegen, Oekraïne en Australië. Zij nemen het morgen op tegen onze Esila. Want ons land kon zich dinsdag al plaatsen voor de finale. Esila is als vierde aan de beurt na Israël en voor Albanië. De finale vindt dan morgenavond plaats in Wenen in Oostenrijk. Ook vandaag nog erg wisselvallig. We krijgen eerst opklaringen, daarna meer bewolking en nieuwe buien met frisse maxima tot 13 graden. Morgen en zondag zowat hetzelfde weer bij 14 graden. En ook begin volgende week nog veel wolken en regen.
1: Dankjewel, Fraukje. Daarmee werd het 8:02. Het is een hele duidelijke brugdag op de weg. Het is best rustig, hoor. Maar het gaat wel traag. Op de binnenring rond Brussel, 10 minuten extra tussen Wezenbeek op en Ter Vuren, 4 Armen. Als je op een andere plaats nog in de file staat, is dat wel voor minder dan 5 minuten.
0: Dit is Stop! Alexander Balkens.
1: Ik heb je net een cv en een motivatiebrief in mijn handen geduwd gekregen, maar van wie of van wat, dat hoor je zo na Swedish House Mafia.

Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. Benieuwd hoe ze het gaan doen in de top 40 vanmiddag tussen 1 en 4. En ik zei het net al, ik heb hier een cv en een motivatiebrief voor me liggen. Het is die van TK Russell, want die solliciteert nu al voor de hit van de zomer met zijn nieuwe Can't Be A Goodbye. En als het aan mij ligt, dan geraakt hij ook los door die selectie.

0: jaar geleden moest je er echt nog naar op zoek voor je er een tegenkwam. Tegenwoordig zijn er al meer dan er pitakoten zijn in een gemiddelde Brusselse straat.
1: De ochtend van Top.
0: Dan heb ik het over de cashpunten, plekken waar je geld kan afhalen, fysiek geld dan. Vroeger had iedere bank zo zijn eigen geldautomaat. Ondertussen zijn dat overkoepelende cashpunten geworden. En er zijn er dus steeds meer en meer. Dat lees ik in de krant, maar dat zie je ook gewoon. Hè. Als je door de straten rijdt, ziet ze vaker opduiken. Ook in alle vormen en maten. Ik heb ze al in winkels gezien, in een soort van pop-up container. Ik denk dat het er ondertussen al zo'n 900 zijn, verspreid over Vlaanderen. Ik heb altijd wel wat cashgeld in mijn portefeuille zitten, moet ik zeggen. Maar dat is echt zo voor in noodgevallen. Want ik betaal eigenlijk alles met mijn bankkaart. Plus, als ik iets cash betaal, dan lijkt het ook gratis, omdat ik dat bedrag niet van mijn bankrekening zie gaan. Dus mijn saldo, daar blijft hetzelfde. En nu vraag ik mij dus vooral af...
1: En wat vind jij daar nu eigenlijk van?
0: Ben jij iemand die graag zijn geld voelt en dus graag cash betaalt in de winkel? Of kies je voor de gemakkelijke en misschien wel ook de overzichtelijke weg en betaal je gewoon alles met je bankkaart? Of doe je een combinatie van de twee? Laat maar even weten in de Top Radio BE-app.

0: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
1: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten en waar je zo hard mag zingen als je wil.
2: Laat het los, laat het gaan.
1: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
3: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: Goesting in mijn wereldreis.
7: Elke maand.
6: Lekker chillen in paradijs.
7: Elke maand.
8: Win for life.
7: Win for life.
8: Win tot €5.000 elke maand.
7: Elke maand.
8: Je leven lang.
9: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
10: Oh my god, mama, dank u!
11: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie.
12: JBC!

0: paar jaar geleden moest je nog ongelooflijk veel moeite doen om je eigen geld te kunnen afhalen aan zo'n automaat.
1: De ochtend van Top.
0: Maar dat is ondertussen wel opgelost, liever, want je ziet ze quasi op elke hoek van de straat staan, die cashpunten. Ze bestaan in alle vormen en maten om dus cash af te halen, cashgeld af te halen. Ik heb dat zelf nog nooit gebruikt, moet ik heel eerlijk toegeven. Ik heb altijd een briefje van 50 euro cash in mijn portefeuille zitten voor in noodgevallen, maar dat zit er ook wel al gewoon 4 jaar. Dus ik heb het nog nooit nodig gehad, gelukkig misschien maar. Voor de rest betaal ik alles gewoon met de kaart, omdat ik dat zelf het meest overzichtelijke vind.
1: En wat vind jij daar nu eigenlijk van?
0: En Tatjana uit Ardooien stuurt in de Topradio BE-app dat ze ook bijna altijd met de bankkaart betaalt. Maar zoals je zegt, schrijft ze, als je cash betaalt, dan voelt dat alsof alles gratis is, omdat je het bedrag op je rekening niet ziet minderen. Kim uit Middelkerken die stuurt, ik betaal 90% van mijn betalingen cash, omdat ik toch graag mijn geld nog even vasthoud voor ik het uitgeef. En Thomas uit Kaprijke die betaalt alles dan weer met zijn kaart. Ik heb een briefje van 5 euro tussen mijn telefoon en mijn telefoonhoesje zitten, maar dat is het dan ook. En zometeen heb ik nog een goede tip trouwens, waardoor jij binnenkort misschien wel helemaal gratis en voor niets op daguitstap kan. Dat is voor na Kygo.

0: Betaal jij in de winkel met cash of met je kaart?
1: De ochtend van Top.
0: Dat is de vraag waar we een antwoord op zoeken vanochtend. Luc die heeft ook nog gestuurd in de Topradio BE-app. Ja, iedere betaling die met een kaart gebeurt, die wordt getraceerd. Ik vind dat ze al te veel weten van ons. Dus cash is koning voor mij. En Seffen die heeft ook nog een vraag ingestuurd. Seffen uit Lummen, want die snapt niet zo goed wat ik bedoelde daarnet met... omdat ik vertelde, als ik met cash betaal in de winkel, dat het dan voelt alsof het gratis is, omdat ik het saldo op mijn bankrekening niet zie verminderen. En Seffen vraagt, hoezo mindert het bedrag op je rekening niet? Als je dat geld afhaalt, dan gaat dat toch wel van je rekening af, dat klopt. Maar ik heb bijvoorbeeld 3 jaar geleden is 50 euro afgehaald. Als ik daar dan nu mee betaal, dan zie ik dat natuurlijk niet meer van mijn rekening gaan, waardoor het in mijn hoofd gratis is op een of andere manier. Klinkt misschien belachelijk. Als je je erin herkent, laat het ook even weten in de Topradio BE-app. Sta ik er toch niet alleen voor.
1: De ochtend van Top.
2: Met Keukens de Abdij. Nu min 30% op kasten en min 15% op toestellen. Gratis afbraak van je oude keuken. Keukens de Abdij.
3: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
4: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
3: Ja, of 2 abonnementen, of...
4: 2! Dan kan ik mezelf volgen!
5: Of is dat vals spelen?
3: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
6: Code Yellow!
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
8: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
7: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
9: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Morgen is het gekke zaterdag. En dat vier je met pizza van Domino's Pizza. Elke dinsdag en zaterdag haal je pizza's af vanaf 6 euro. Bestel op domino's.be. Anne de Craving. Domino's Pizza.
12: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
13: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

0: gisteren luisteraar Kenny uit Willebroek nog blij gemaakt met een duo-ticket voor Bobbe Jaanland.
1: Bobbe ja, Bobbe nee.
0: Om toch nog wat extra feest in die feestdag te steken. En ik vond dat zo leuk om te doen. Er kwamen ook heel veel berichten binnen. Juiste antwoorden ook in de Topradio BE-app. En daarom heb ik even naar de grote baas van Bobbe Jaanland gebeld. Het is allemaal geregeld. Ik mag vandaag gewoon nog zo'n duo-ticket weggeven. Ook al is het niet echt een officiële feestdag. We maken er zelf gewoon een feestdag van. Als je het juiste antwoord kent op mijn Bobbe ja, Bobbe nee vraag natuurlijk. Dus ik dacht, ik koppel die vraag dan wel gewoon even aan de oprichter van het park. De man die Bobbe Jaanland opgericht heeft, heet Frederik Schoepen. Dat is de stelling van vandaag. Met andere woorden, de oprichter van Bobbe Jaanland heet dus Frederik Schoepen. Is dat Bobbe ja of Bobbe nee? Stuur je antwoord maar door in de Topradio BE

0: op. Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
1: De Raamfabriek.
0: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
1: De Raamfabriek.
0: Ja, we hebben een winnaar.
2: Deraamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
3: Grote fabrieksverkoop babyartikelen bij Deva International. Tot 70% op bedjes, parken, textiel, autostoelen, kinderwagens, badspullen en meer. 15, 16 en 17 mei, nieuwe K31 Turnhout, gebouw Leenbakker. Op Facebook Deva International.
4: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon.

0: woonde 71 aan
1: Bozar.
0: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
1: Als een koning op zijn troon.
0: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
1: ULB.
2: Allee, tot straks, hè, mama.
0: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
3: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: vrijdagochtend van Top met Medusa, Don't Wanna Go Home.
1: De ochtend van Top.
0: En ook met Evi uit Zeelen. Evi, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
0: Evi, is dit een brugdag of een werkdag voor jou? Waarom ben jij al wakker op dit uur?
2: Ik ben onderweg naar het werk. Je bent onder... Dus ik moet om 9 uur beginnen.
0: Oh, ja. Dan wordt het nog spannend. Ben je nog ver van het werk?
2: Nee. Nog een paar minuutjes. Dus,
0: Oké, want je bent even aan de kant van de weg gaan staan met je auto om op het gemak te kunnen meespelen met Bobbe Ja of Bobbe Nee. Want met een beetje geluk stuur ik je inderdaad binnenkort op daguitstap naar Bobbe Jaanland.
1: Bobbe Ja, Bobbe Nee.
0: Ik heb hier dus nog een duo-ticket liggen. Ik heb dat gisteravond nog even gefixt met de baas van Bobbe Jaanland. Dat is voor jou, Evi, als je het antwoord kent op de vraag. Wie zou je meenemen als je wint?
2: Mijn liefje.
0: Oké, dus dat is ook al beslist. Ja. Eigenlijk het enige detail wat we nog in orde moeten maken is dat duo-ticket zelf.
2: Ja.
0: Oké, wel, dan ga ik het ook gewoon niet spannender maken dan nodig. Ik wil gewoon dat antwoord van je horen, Evi. De oprichter van Bobbe Jaanland heet Frederik Schoepen. Is dat Bobbe Ja of Bobbe Nee?
2: Bobbe Nee.
0: Ja, inderdaad. Weet je wie het dan wel is als het niet Frederik Schoepen is? Wie heeft Bobbe Jaanland wel opgericht?
2: Bobbe Jaanschoepen.
0: Ja, Bobbe Jaanschoepen inderdaad heeft ook zijn naam geleend aan dat park. Hij heeft het meteen tot Bobbe Jaanland omgetoverd. Je wint er niks mee met dat antwoord, maar dat dubbelticket is wel gewoon dubbel en dik verdiend. Goed?
2: Super, merci.
0: Voilà, dikke merci om mee te spelen, Evi. Een hele fijne werkdag daar, hè.
2: Ja, dankjewel.

De oprichter van pretpark Bobbejaanland heet niet Frederik Schoepen, wel Bobbejaan Schoepen. Natuurlijk, dat wist Evi uit Zeelen daarnet. Leverde haar een duo-ticket op voor Bobbejaanland. Nu verder richting 9 uur met Mo Siman.

0: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
1: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Dit is Stop!
3: En zometeen mogen de bomma en de kleindochter nog eens samen op de radio. 9 uur Vrouwtje Kaljon.
4: Goedemorgen. In de grote Kemmelbeek in de Westhoek is een enorme concentratie illegale giftige pesticiden gemeten. Tot wel 2000 keer meer dan de toegelaten hoeveelheid. De vervuiling werd 3 weken geleden al opgemerkt, 9 dagen voor de bekendmaking van het Vlaams drinkwaterplan. Het product is giftig voor mens en dier en is eigenlijk sinds 2023 verboden. De grote Kemmelbeek is een van de belangrijkste beken voor de drinkwaterproductie. Het gevaar voor het drinkwater is wel miniem, want de vervuiling is snel opgespoord en omgeleid weg van het drinkwatercentrum. Dubbel zoveel werklozen volgen een opleiding tot een knelpuntberoep. Vorig jaar schreven zo'n 24.000 mensen zich in. Tegenover 11.000 het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers die N-VA opvroeg bij minister van Werk, Clarem Val. Dat klinkt als goed nieuws, maar N-VA vermoedt dat het gaat om misbruik. Wie zo'n opleiding startte, behoudt zijn werkloosheidsuitkering zolang de opleiding loopt. In plaats van maximaal 2 jaar. Clarem Val benadrukt dat zo'n opleiding nodig is om mensen te begeleiden naar jobs. En het Koning Boudewijn Stadion raakte tijdens de bekerfinale tussen Anderlecht en Union zwaar beschadigd. Dat blijkt uit foto's die de stad Brussel heeft verspreid. Alleen al in de tribunes waar supporters van Anderlecht zaten, werden bijna 300 zitjes vernield. Een schande, zegt de stad Brussel. Het gaat nu berekenen hoeveel het zal kosten om de schade te herstellen. De rekening daarvan moet Anderlecht betalen. Ook vandaag nog erg wisselvallig. We krijgen eerst opklaringen, daarna meer bewolking en nieuwe buien. Met frisse maxima tot 13 graden. Morgen en zondag zowat hetzelfde weer bij 14 graden. Ook begin volgende week nog veel wolken en regen.
2: Dit is Top. Alexander Balkens.
3: Nu zondag staan er 2 Zero's-iconen in de AvaZ-dom in Antwerpen. Nio en Aiken. En één van die 2 ga ik nu nog eens draaien. Goedemorgen.
2: Top.

0: De ene heeft de Belgische pensioenleeftijd al bereikt, de andere is nog maar 27 jaar. Madonna en Sabrina Carpenter, benieuwd wat dat vanmiddag zal geven in een nieuwe Top Hit 40. Vorige week nieuw binnengekomen op 32 in die top 3. Veranderde toen ook wel het een en het ander hoor. Want na 11 weken ging ze er weer 1 naar beneden. En dat is verdorie jammer voor Shakira en haar zoo. 3. Dat betekende wel plus 1 voor Jennifer Lopez en David Guetta. En een week langer aan de kop van die Top Hit 40, de mannen van de Bauza. Benieuwd of ze er deze week nog een week kunnen bijdoen als het aan mij ligt. Heel graag, want ik vind het echt een toffe zomerse vibe.
1: Dit is Top. De ochtend van Top.
0: Of dat effectief zo is, dat hoor je dus bij Bart-Jan in de Top Hit 40. Vanmiddag tussen 1 en 4 bij Top.

LSO en Sasha met Destiny. Als je het nieuws zou gemist hebben, Spotify wordt 20 jaar. Ze vieren dat met een soort van Spotify Wrapped. Maar niet over één jaar, maar over die volledige periode van 20 jaar. En de meest gestreamde song ooit op Spotify, die komt eraan. En we moeten het ook nog hebben over de Blue Dot Fever. Het is iets waar veel artiesten tegenwoordig mee te maken krijgen. Ik leg het allemaal uit na Anima en Ellie Goulding.

0: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Jij hebt de power met de Eneco-app.
2: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
3: Hoe weet jij dat, papa?
2: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
3: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
2: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
3: En weet die app ook waar mama de koekjes verstapt?
2: Nee, Marieke wel. Kom.
1: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
4: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè? Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
5: Koop lokaal. Voilà.
4: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
6: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
7: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, ja, die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
6: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
8: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
9: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
8: Dus we groeien.
9: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
8: Dan is dit jouw moment.
9: Join Team Tom Rotiers. Solliciteer nu via tomrotiers.be.

0: Dit is dus de meest gestreamde song ooit op Spotify in die 20 jaar. The Weeknd en Blinding Lights.
1: De ochtend van Top.
0: En heb je ooit al eens gehoord van de term Blue Dot Fever? Het is op dit moment hot en trending op het internet. Blauwe bolletjes koorts. Het verwijst eigenlijk naar de lege zitjes in concertzalen voor optredens van grote artiesten. Want als je op Ticketmaster je tickets bestelt, dan worden de vrije plekken getoond met een blauw bolletje. En er zijn dus bij veel artiesten te veel blauwe bolletjes zichtbaar op Ticketmaster. Concerten geraken maar moeilijk uitverkocht. Het mooiste voorbeeld daarvan is de nieuwe tour van de Pussycat Dolls in de Verenigde Staten. Hebben ze gewoon volledig geschrapt, omdat de mensen daar precies toch niet zo hard zaten te wachten op hun reunie van de Pussycat Dolls. Maar ook in Amsterdam zijn er wel best nog wat lege plekken voor de concertreeks van Harry Styles die dit weekend begint. Dat heeft allemaal wat meerdere redenen. Onder andere omdat alles duurder wordt. Dat zal je uiteraard niet verbazen. Maar ook gewoon omdat we nu echt vaak voor één goed concert gaan in plaats van vroeger meerdere concerten op een maand doen bijvoorbeeld. Net ook omdat het allemaal een beetje duurder wordt. En merk je dat bij jezelf bijvoorbeeld ook? Dat je net wat meer nadenkt over de optredens waar je naartoe gaat? Of welke concert of festival is zo het eerste op jouw planning? Je mag het mij even laten weten in onze Top Radio BE-app.

0: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
1: Ons venten zijn bendidioten.
2: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
3: De geschiedenis van jouw Google Chrome.
4: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
1: Respect wil ik nog wel proberen.
5: Mamma mia!
6: Wat was dat?
7: De nieuwe comedy-reeks
5: Strijk!
7: Nu exclusief op streams.
8: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
9: Dit is...

0: maar weinig lege plekken meer voor de Milk Inc. Forever concerten in de AFAS Dome in Antwerpen eind oktober.
1: De ochtend van Top.
0: Vooral voor de show op zaterdag. Die is bijna uitverkocht. Voor vrijdag zijn er nog net wat meer tickets. Maar ja, die Blue Dot Fever, het is wel een ding onder grote artiesten en ook hot and trending online op dit moment. Het feit dat optredens van grote artiesten dus steeds vaker niet uitverkocht geraken. Op Ticketmaster worden vrije plekken met een blauw bolletje aangeduid. Vandaar dus de term Blue Dot Fever. En ik vroeg je, merk je dat bij jezelf ook, dat je wat beter nadenkt voor je tickets koopt voor een concert, omdat alles gewoon wat duurder geworden is en dat je dat geld misschien ook wel voor andere dingen kan gebruiken, dat je daarom bewuster omgaat met je concerten waar je tickets voor koopt. Laurens die stuurt dat er ook gewoon een Ticketmaster boycott aan de gang is op dit moment. Carine die zegt dat ze wel gewoon nog steeds tickets voor toffe concerten blijft kopen. Op 2 november staat er al eentje op de planning. En andere Katrien, die stuurt dan weer dat ze gewoon naar Rock Werchter gaat. Dan heb je meteen meerdere artiesten in één keer gezien. Dat is nog het gemakkelijkste van al, inderdaad. Of je luistert gewoon naar de radio, want ook daar is de line-up ongelooflijk goed, hè. Tussen 1 en 4 vanmiddag krijg je een nieuwe Top Hit 40 met Bart-Jan de Prater. Vanavond is er ook nog Kurt Vermeijeren, de Global Dance Chart. Na 10 uur is het aan Brian Lufrimo. En dit is Bob Sinclair.

0: perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in.

0: Met z'n allen op stap, maar geen vervoer? Geen zorgen. Met Autoverhuur Meerschaert zit iedereen samen in één minibus. Comfortabel, ruim en snel geregeld.
1: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
2: Elke avond pak ik mijn tram 8. En elke keer aan
3: Balju
2: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
3: Abdij
2: glimlachten ze terug. En een week later aan
3: Buil
2: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
3: ULB.
2: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
3: Aan Marie-José.
2: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
4: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
5: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
4: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.

0: die roses gaan goed veel water krijgen vandaag. Want laat ons eerlijk zijn, als we het weer van vanochtend moeten beschrijven in 5 woorden...
1: Wat was met dat, zeg? In Antwerpen 5 graden, Deinze 4 graden, Ninove 2 graden en in de Vlaamse Ardennen in Brakel vanmorgen om 7 uur amper 0,5 graad. Dat zijn temperaturen die eerder thuis horen in de maand februari. Ja, en ook het weerbeeld blijft toch aan de wisselvallige kant met naast zon en wolken opnieuw enkele buien. Die zijn nu al in proces en ja, die buien die overspoelen zomaar meteen heel Vlaanderen. Ik heb wel de indruk dat ze wat minder intens worden. Maar een volledige droge dag... Nee. Dat is nog veel te vroeg. Is niet aan de orde. En bovendien, ja, echt een thermisch dieptepuntje. Ook vanmiddag met amper 11 graden.
0: Haal de moonboots dus maar weer boven voor de komende dagen. We make you know.

John Dalbeck en Blink. Ondertussen blijven er maar berichten binnenkomen met concerten en festivals die op je planning staan. Alles behalve last van die Blue Dot Fever, als ik de Topradio BE heb mag geloven tenminste. En ook bij Top is daar niets van aan, want na 10 uur is deze stoel alvast gereserveerd voor Brian Loufrimont. Hij komt eraan

0: sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar 1,50 euro per kilo. Check, check, check. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Dit is Stop!
2: Een vrijdag die aanvoelt alsof je midden in het weekend zit, maar je toch moet werken. Is ook het geval voor Fraukje.
3: Goedemorgen. In de grote Kemmelbeek in de Westhoek is een enorme concentratie illegale giftige pesticiden gemeten. Tot wel 2000 keer meer dan de toegelaten hoeveelheid. Het product is giftig voor mens en dieren en is eigenlijk sinds 2023 verboden. De grote Kemmelbeek is een van de belangrijkste beken voor de drinkwaterproductie. Het gevaar voor het drinkwater is wel miniem. De vervuiling is snel opgespoord en omgeleid weg van het drinkwatercentrum. Steeds meer beschermde plattelandsnatuur wordt illegaal vernietigd in Vlaanderen. Vorig jaar nog werd er de helft meer beschermde bomen, struiken en heggen gekapt zonder vergunning dan in 2019. Dat blijkt uit cijfers van de natuurinspectie. Komt vooral doordat boeren hun akkers anders willen gebruiken. Die stukjes natuur zijn nogthans erg belangrijk voor het planten- en dierenleven op het platteland. Wie beschermde natuur illegaal vernietigt, moet die herstellen. Maar het kan honderden jaren duren voor de oorspronkelijke natuur opnieuw bereikt is. En het Koning Boudewijnstadion raakte tijdens de bekerfinale tussen Anderlecht en Union zwaar beschadigd. In de tribunes waar supporters van Anderlecht zaten, werden bijna 300 zitjes vernield. Een schande, zegt de stad Brussel. Het gaat nu berekenen hoeveel het zal kosten om de schade te herstellen. De rekening daarvan moet Anderlecht dan betalen. Na de bekerfinale vorig jaar tussen Anderlecht en Club Brugge liep de schade op tot 70.000 euro. Het is erg wisselvallig met veel buien en frisse maxima tot 13.

0: graden. Morgen en zondag zowat hetzelfde weer bij 14 graden. Ook begin volgende week nog veel wolken en regen, maar stilaan wordt het wel zonniger en warmer.
1: Dit is Top. Ryan Loufrimo.
2: De vrijdag voormiddag die gaat bijzonder goed vooruit met zometeen Disclosure naar Calvin Harris en Clementine Douglas. Dit is Blessings. Top.

was te denken. Hè. Ik zag een berichtje binnenkomen van Arthur uit Lier. En Brian zegt hij, heb je de kater al verteerd? Ja, hij heeft het natuurlijk over die bekerfinale van gisteren tussen Union en Anderlecht. Ik heb gisteren nogal luid en duidelijk verklaard dat ik een Anderlecht-supporter ben, in hart en in nieren. En ik ben dat eigenlijk nog altijd een beetje. Maar mocht je het mij nu vragen, ja, dan denk ik dat ik dat toch wat minder en minder luid en duidelijk zou roepen. Maar goed, 3-1 op ons doos, dat is een jammere zaak. In elk geval, de kater is verteerd. Dank u om even te checken, Arthur. Zometeen Tiësto en Charlie XCX hier bij Top, na een madame uit de Top 40. Vorige week op 5. Ik ben benieuwd waar ze deze week eindigt. Bebe Rexha en New Willy.

Ja, slecht nieuws voor de fans van Tiësto. Want ik gok dat we op niet al te veel nieuwe muziek van die Tiësto moeten rekenen binnenkort. Hij heeft een rechtszaak gewonnen tegen zijn accountant, waardoor die hem een dikke schadevergoeding moet betalen. Ja, 17 miljoen euro, alstublieft. Waarom zou je dan in godsnaam nog voor nieuwe muziek zorgen als je dat properkes op je rekening ziet binnenkomen, toch? Zometeen iemand die wel nog keihard bezig is aan een nieuw album. Ik heb het over Kygo. Hoor je zo naar deze Burak Yeter en Tuesday. Ja,

0: is weer prijzenstorm bij Jumbo.
1: Deze week Hoogstraten aardbeien. 2 bakjes kopen, eentje gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
2: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

Mocht je je gsm bij de hand hebben, dan heb je zo meteen al half gewonnen. Want binnen dit en een dikke 10 minuten wil ik weer je nieuwe mening horen over een nieuwe track in Hit of Shit. Met deze week de nieuwe van Timmy Trumpet. Zoiets, ja, maar dan een beetje sneller. Dat is voor zometeen. Eerst nog This

0: Daar mag zelfs nog een klontje bij, hoor. Deze Robin Schulz en Sugar. Klinkt ook altijd een klein beetje zomers met al die buien op dit moment. Dat zorgt ook voor een vertraging op de Brusselse binnenring. Daar ben je op dit moment 10 minuten kwijt tussen Wezenbeek Oppum en Tervuren Vier Armen. Op alle andere plekken gaat het gelukkig vlotter.
1: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
2: en Brico Planet
1: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
2: En zelfs 25% korting voor B-plus leden.
1: Want zelfgemaakt
2: is slim bespaard.
1: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
3: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
4: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Ontdek Edenia, de tiende wereld van Paradisa, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Paradisa. Daar waar schoonheid liefde opwekt.
6: Krevel. Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
7: Krevel, leef beter.
8: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

0: Er zijn twee opties. Ofwel maak je vandaag de brug, ofwel ben je keihard aan het werk. En als jij in die laatste categorie behoort, dan is deze speciaal voor jou. Masters at Work en Work bij Top. Ik heb het je daarnet al gezegd, ik heb jou hard nodig. Zeer hard zelf. En vooral je mening is er iets dat ertoe doet.
1: Hit of shit.
0: Want we gaan voor een voorlaatste keer hit of shitten. Jij mag je mening geven, jij mag je mening leven, Giever, over een gloednieuwe track met vandaag de nieuwe... Tell me where the freaks at. Van deze Timmy Trumpet. En eerlijk is eerlijk, ja, hij klinkt toch net wat anders dan anders. Toch een beetje anders dan die freaks. En het is al een hele week een klein beetje, ja, een dubbeltje op zijn kant. Die nieuwe van Timmy Trumpet heet All My Life. En jij mag er dus je mening over geven. Vind je het goed? Dan stuur je hit in via de Top Radio BE-app. Vind je het maar niets? Dan stuur je shit door. Ik ben heel benieuwd naar jouw mening.

0: voor de voorlaatste keer in Hit of Shit. Die Timmy Trumpet en All My Life. Nou, ik zie heel wat berichten binnenkomen via de Top Radio BE-app. Jana die zegt niet slecht, maar geef mij toch maar trumpets. Ja, ik ben zeer benieuwd wat jij ervan vindt. Laat het maar even weten. Vind je het goed, stuur je hit. Vind je het niet goed, dan stuur je shit.
1: Mo, zie je kameretten van bij mode van?
2: Ja.
1: Zie je slim? Tuurlijk. Kun je ding voorspellen?
2: Allee, wat zie je wel wie?
1: Wie had er 2K winnen?
2: Duitsland.
1: Joi.
2: Mo of nee, Marokko.
1: Mo.
2: Baaien.
1: Ja.
2: Frankrijk.
1: Ja, stop mo. Is het dan zeer van nee? Je kunt hier niks voorspellen.
2: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kameretten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
1: Ja, dat wel.
2: Mode van. Wieder maar je kameretten een zak slimmer.
3: Autostuk? Of plots een extra wagen nodig? Geen zorgen. Kies uit het ruime aanbod van Autoverhuur Meerschaert. Comfortabel en betrouwbaar.
4: Bestel in een paar klikken op verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
2: Modu van. Liquid dat er wint. Wiedermooi, kom je net de zak slimmer.
5: Grote fabrieksverkoop babyartikelen bij Deva International. Tot 70% op bedjes, parken, textiel, autostoelen, kinderwagens, badspullen en meer. 15, 16 en 17 mei, nieuwe K31 Turnhout, gebouw Leenbakker. Op Facebook Deva International.
6: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
7: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.

0: En leuk, weet je, mijn nieuwste collega, Sef Santé, de winnaar van de Top DJ Battle, heeft ooit naast deze man een plasje gemaakt. Dat kon je zien in een van de video's op onze socials. Lost Frequencies en So Much Beauty hoorde je bij Top.
1: Hit of shit.
0: Ja, dat hebben we daarnet gedaan met de nieuwste van ene Timmy Trumpet. Jij mocht er je mening over geven in de Top Radio BE-app. En dat is ook veelvuldig gebeurd. Laat ons even voor de sport even recapituleren.

mag zijn wat het wilt. Zometeen in de top 40 nog een laatste kans om jouw mening te geven. Dat is voor na 1 uur. Eerst Lucas en Steve en deze Heart First.

tegenwoordig ken je hem eigenlijk beter als Gabri Ponte. In de jaren 90 was hij vooral populair als Eiffel 65. Je hoort de Blue, Badabari, Badabara. Ja, dat zit natuurlijk voor de rest van de dag in je hoofd. Waarvoor mijn excuses. Onderweg Alesso en Zella Larsen met Words naar Glass Animals. En deden ze A Tear in Space op jouw vrijdag voormiddag.

0: niet moeten besparen op uw dinnerparty. Dat kan tellen.
1: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 € voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
3: Laat het los, laat het gaan.
2: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
4: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
5: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
6: Check de promo.
5: Aldi, altijd vers, altijd slim.
7: Dit is Top.
8: Het is 11 uur, de top headlines komen jouw richting uit. Frankie Kallion, goedemorgen.
9: Goedemorgen. In amper 2 jaar tijd is het aantal zelfstandigen en uitzendkrachten in woonzorgcentra verdubbeld. In 2024 werkten meer dan 1000 zelfstandigen in een woonzorgcentra. Nochtans zijn zij een pak duurder dan vast zorgpersoneel. Dat bevestigt koepelorganisatie Zorgnet Icuro. Die berekende dat een zelfstandige verpleegkundige met 15 jaar anciëniteit zo'n €40.000 per jaar meer kost. Maar woonzorgcentra zien geen andere oplossing, want er is te weinig vast personeel. Het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China is voorbij. Na de gesprekken met de Chinese president Xi Jinping stapte hij op het vliegtuig richting de Verenigde Staten. Volgens Trump zijn er fantastische handelsdeals gesloten. Ook zou China helpen bij het heropenen van de Straat van Hormuz en beloofde het geen militair materiaal meer te leveren aan Iran. En voor de kust van Denemarken is een walvis aangespoeld. Het Deense natuuragentschap vermoedt dat het om bultrugwalvis Timmy gaat. Die zat zo'n 40 dagen vast in de Oostzee, maar door een reddingsoperatie vorige maand werd hij opnieuw vrijgelaten in open zee. De onderzoekers raakten hem daarna wel kwijt, ondanks een trekker. Denemarken zal nu een staal nemen van het kadaver om te controleren of het echt om Timmy gaat. Het is erg wisselvallig met veel buien, maar ook enkele opklaringen. Frisse maxima tot 13 graden. Morgen en zondag eerst nog enkele opklaringen. Daarna opnieuw forse regen of onweersbuien tot 14 graden. En ook begin volgende week nog veel wolken en regen.
7: Dit is Top. Brian Loufrimo.
8: Ja, heel veel regen, dat heb ik gehoord. Al ga je dat niet horen, nu bij Top. Zometeen met Milky en Malgrab na Ed Sheeran. Top. Dit is Bad Habit.

zometeen bij Top een extra reden om uit te kijken naar het weekend. Want zometeen The Weeknd hoor je zo, Dancing in the Flames. Na een man die je vanavond in Las Vegas vindt, Jugal gaat er optreden. Je hoort hem nu met Think of Me.

0: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
1: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
2: Oh my god,
3: met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
4: Jij hebt de power met de Eneco-app.
5: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
6: Hoe weet jij dat, papa?
5: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
6: Oei. Ook wanneer ik tv kijk.
5: Ja, en ook als jij een tablet oplaat. En zelfs als mama koekjes bakt.
6: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
5: Nee, Marieke wel. Kom.
0: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco. Morgen is het gekke zaterdag. En dat vier je met pizza van Domino's Pizza. Elke dinsdag en zaterdag haal je pizza's af vanaf 6 euro. Bestel op domino's.be. Anne de Craving. Domino's Pizza.
7: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
8: Profel.
0: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
8: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
0: Absoluut, met de Pro van Profel, dat beloven wij.
8: Ah. Profel.
0: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Ontdek ze op profel.be.
9: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
10: Koop lokaal, voilà.
9: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.

Als je afgelopen zondag moederdag vergeten bent, ja, dan heb je natuurlijk iets goed te maken. En daar heeft die Jonas Blue het over. Je hoorde Mama hier bij Top. Zometeen Switch en de Eric Prydz remix naar deze Adriatic.

0: onderweg naar het weekend met Switch and a Bitch Patchy in de Eric Prydz remix. Nou, dat onderweg zijn, dat zou wel eens met een vertraging kunnen zijn. Zeker als je op dit moment op de E40 rijdt richting Brugge, verlies je een kwartier tussen Beernem en Oostkamp. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. If you got a problem. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? I can help. Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: elke maand.
1: Tacos maken in Mexico.
0: Green for life.
2: Green for life.
0: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
0: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Hoor ik daar het barbecue-alarm?
4: Ja.
3: Bij Jumbo is het nu 3 plus 1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: haal je telraam maar boven.
1: Top Hit 40.
0: Want straks om 1 uur is het weer van dat een gloednieuwe Top Hit 40. Met daarin de 40 beste tracks van het moment. Krijg je net zoals altijd van Bart-Jan. En dan vraag je je toch af of die top 3 van vorige week een beetje behouden blijft. Ik hoop van wel voor Shakira, anders vrees ik dat ze gaat wegzakken. Je hoorde haar zo vorige week op nummer
1: 3.
0: Was dan weer voor Hitmachine David Guetta en Jennifer Lopez met Save Me Tonight. Was voor De Bauza en volgens mij de zomerhit van het jaar. Uiteraard deze Magnetic, dat is volledig terecht. Al is natuurlijk de vraag, zou die top 3 van die Top Hit 40 deze week veranderen? Jazeker.
1: Dit is
0: Hoe, Wat en Wie hoor je straks vanaf

0: Metta Luna en Busta Rhymes. Met Run the Show bij Top. We make you move. Zometeen hier Clean Bandit. En dan denk je, ah, dat worden viooltjes. En dat klopt ook enigszins. Maar zometeen hoor je ze vooral met een fluit.
1: Dit is Top.
2: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
3: De Raamfabriek.
2: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
3: De Raamfabriek.
2: Ja, we hebben een winnaar.
4: De Raamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
5: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
6: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
7: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
8: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
9: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Makri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
10: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan Bozar. Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam als een koning op zijn troon. Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit, hè, aan de ULB.
11: Allee, tot straks, hè, mama.
10: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
12: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

Strictly Mend It. En Anne-Marie met Cry Baby. En ik wil nu absoluut niet de Cry Baby uithangen of zo, maar ik kwam toch iets speciaals tegen op het internet daarnet. So you can keep on crying, baby. Het internet is trouwens voor alle goede orde hln.be. Ja, dit is top. Ja, dan weet je dat je wel eens het een en ander raar kunt tegenkomen. En dat is nu niets anders, want ik kwam een artikel tegen waarin staat dat vanaf de zomer patiënten op videoconsultatie kunnen gaan bij hun kinesist, logopedist en zelfs de voetvrouw. Dat heeft de minister van Volksgezondheid, Frank van den Broeke, bekendgemaakt. En hij zegt dat die videoconsultaties een nuttige aanvulling zijn op de zorg. Nu, er zijn wel een aantal belangrijke regels. Zo moeten patiënten al minstens één keer fysiek zijn langs geweest en kunnen er maximaal 2 op 1 volgende videobehandelingen plaatsvinden. Daily Dilemma. En nu ben ik toch wel echt even benieuwd. Hoe zit dat bij jou? Zou jij zoiets overwegen? Zou jij een videoconsultatie bij je kinesist, bij je logopedist of zelfs je voetvrouw overwegen? Ik ben echt niet. Ik zie ook niet echt hoe dat kan trouwens. Een videoconsultatie bij je kinesist. Nu goed, het kan aan mij liggen. Je logopedist, dat zou nog kunnen. Laat even weten wat jij ervan denkt. Kan je gewoon doen via de Top Radio BE app. Valt wel mee hoor. Een paar minuten heb ik geduld.

0: België daarnet dat onze minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke vandaag bekendgemaakt heeft dat we met z'n allen vanaf de zomer ook op videoconsultatie kunnen bij de kinesist, de logopedist en zelfs de voetvrouw.
1: Daily Dilemma.
0: En ik vroeg mij af of het allemaal wel iets voor jou lijkt. Lijkt het iets voor jou, zo'n videoconsultatie? Of ga je toch liever fysiek? Filip uit Sint-Truiden, die denkt dat onze minister zelf maar eens op consultatie moet gaan. Is hij zijn vriendelijke zelve. Lien uit Roeselare wil dat allemaal nog wel eens zien gebeuren. En Olivier uit Aarschot vindt het eigenlijk allemaal nog niet zo'n slecht idee. Ja, als het allemaal puur gaat over de opvolging of over het bespreken van de volgende stappen, dan is dat eigenlijk pure tijdswinst. En daar heeft hij een beetje gelijk in, als we eerlijk zijn. Enfin, we zullen zien hoe het in de praktijk gaat werken, hè? Die videoconsultaties bij de kinesist, de logopedist of zelfs de voetvrouw. Ik ben zeer benieuwd. Zometeen dans je lekker door je vrijdag met niet zwansen, maar dansen. Krijg je naar de top headlines. Eerst heb ik deze nog voor jou, D-Note. En het overheerlijke Shed My Skin. Alvast een zeer fijn weekend.

0: is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infoofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Dit is Top! Top Headlines.
2: Goedemiddag. Vanaf deze zomer kan je op videoconsultatie bij je kinesist, logopedist en vroedvrouw. Dat zegt minister van Volksgezondheid Van den Broeke. Al zijn er wel enkele voorwaarden. Zo moet je minstens 1 keer fysiek zijn langs geweest en kunnen er maximaal 2 videobehandelingen op rij plaatsvinden. Volgens Van den Broeke heeft dat alleen maar voordelen. Zorgverleners zullen minder patiënten hebben die plots niet komen opdagen en de zorg wordt ook niet onderbroken door drukke agendas. Artsen kunnen al langer videoconsultaties doen. In Frankrijk zijn 2 Belgen opgepakt voor illegale smokkel van curryworsten en Mexicano's. Volgens de Franse politie gaat het om een crimineel netwerk dat op grote schaal bereide frituursnacks smokkelde naar ons land en verkocht in onze frituren. Agenten vielen binnen in een garagebox net over de grens en troffen honderden kilo's vlees aan die onhygiënisch werden bewaard. De frituursnacks werden in beslag genomen, net als tienduizenden euro's cashgeld. En op het Belgisch kampioenschap lange baan zwemmen in Antwerpen heeft Florine Gaspard haar eigen nationaal record op de 50 meter schoolslag verbeterd. Gaspard is nog maar 24 en zwom een tijd van 30 seconden en 37 honderdste. Dat is 700ste sneller dan haar vorige beste tijd. En Roos van Otterdijk heeft zich dan weer geplaatst op de 100 meter vlinderslag voor het EK zwemmen van deze zomer in Parijs. Ze won haar reeks met een ruime voorsprong. Het BK lange baan zwemmen gaat nog door tot zondagavond. Het is erg wisselvallig met veel buien, maar ook enkele opklaringen en frisse maxima tot 13 graden. Morgen en zondag eerst nog enkele opklaringen, daarna opnieuw forse regen of onweersbuien tot 14 graden. Ook begin volgende week nog veel wolken en regen.
1: Dit is Top!

0: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haar omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
3: Ik kies Unlimited Internet.
2: En 5G.
3: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
2: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
4: Morgen is het gekke zaterdag. En dat vier je met pizza van Domino's Pizza. Elke dinsdag en zaterdag haal je pizza's af vanaf 6 euro. Bestel op domino's.be. Anne de Craving. Domino's Pizza.
5: Richie, citroen met framboos.
6: Richie, Belgische limonade.
7: Altijd verfrissend.
8: Richie.
9: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
10: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
9: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
10: En klanten altijd tevreden.
9: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. Tomrotiers.be.

0: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu, één kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Zorgeloos zomeren met Keukens de Abdij. Profiteer nu van min 30% op kasten en min 15% op toestellen. Inclusief gratis afbraak van je oude keuken. Ontdek ook onze multimassieve kern, verkozen tot beste interieurproduct van het jaar. Keukens de Abdij. Profel.
2: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
3: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
2: Op en top, professioneel. Met de pro van Profel. Dat beloven wij.
3: Ah, Profel.
2: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
4: Knaldi.
5: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
6: Check, check, check. Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
8: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

0: je uw appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles. Ah nee, dat doen we met ImmoBlauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: Zit jij nieuw? Zo'n coole outfit, van waar komt die?
2: Dat is van bij Cabana.

0: Al 67 Oostkamp, daar vind ik altijd mijn goesting.
1: Shop je nieuwe summerlook bij Cabano 67 in de Oostkamp. Cabano67.be. Real men's wear.
2: Grote fabrieksverkoop babyartikelen bij Deva International. Tot 70% op bedjes, parken, textiel, autostoelen, kinderwagens, badspullen en meer. 15, 16 en 17 mei, nieuwe K31 Turnhout, gebouw Leenbakker. Op Facebook Deva International.
3: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
4: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
1: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
5: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan
6: Balju
5: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
6: Abdij
5: glimlachten ze terug. En een week later aan
6: Buil
5: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
6: ULB.
5: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
6: Aan Marie-José.
5: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
7: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Jij hebt de power met de Eneco-app.
2: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
3: Hoe weet jij dat, papa?
2: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
3: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
2: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
3: En weet die app ook waar mama de koekjes verstapt?
2: Nee, Marieke wel.
0: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
4: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
5: Dit is Stop!
6: 1 uur naar de dokter via je computercamera. Het kan binnenkort. Simon van Elslander, die weet meer.
7: Goedemiddag. Vanaf deze zomer kan je op videoconsultatie bij je kinesist, logopedist en vroedvrouw. Dat zegt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Er zijn wel enkele voorwaarden. Zo moet je minstens 1 keer fysiek zijn langs geweest en kunnen er maximaal 2 videobehandelingen op rij plaatsvinden. Volgens de minister heeft dat alleen maar voordelen. Zorgverleners zullen zo minder patiënten hebben die plots niet komen opdagen. En de zorg wordt ook niet onderbroken door drukke agenda's. Artsen kunnen al langer videoconsultaties doen. In Frankrijk zijn 2 Belgen opgepakt voor illegale smokkel van curryworsten en Mexicano's. Volgens de Franse politie gaat het om een crimineel netwerk dat op grote schaal bereide frituursnacks smokkelde naar ons land en verkocht in frituren bij ons. Agenten vielen binnen in een garagebox net over de Frans-Belgische grens en troffen honderden kilo's vlees aan die onhygiënisch werd bewaard. De frituursnacks werden in beslag genomen, net als tienduizenden euro's cash geld. In de Ronde van Italië zijn 2 toeschouwers van 19 en 20 jaar opgepakt door de Italiaanse politie. Gisteren probeerden ze tijdens de etappe bewust een valpartij te veroorzaken. Terwijl de ene verdachte filmde, probeerde de andere renners te laten schrikken. En hij duwde ook een renner die gelukkig niet ten val kwam. De organisatie van de Giro reageerde scherp op sociale media en roept fans op om de renners en de koers te respecteren. Het is wisselvallig vandaag met veel buien, wel opklaringen tussen die buien door, maxima tot 13 graden. Morgenochtend eerst brede opklaringen, daarna terug wolken, blijft wel fris bij 13 graden. Zondag wordt het wisselvallig met regen tot 14 graden en begin volgende week nog steeds bewolkt en regen. Het wordt wel zonniger daarna.
8: Voor mij een gezonde Mexicano, alsjeblieft. R2 richting Stabroek is het aanschuiven tussen Beveren en de Thijsmanstunnel. 40 minuten erbij. En ook op de R1 gaat het trager richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je dit moment 20 minuten.

0: Bart-Jan de Prater.
1: Vrijdag, vrije dag. Maar jij en ik hebben iets gemeenschappelijks. Wij houden van de hits. De 40 meest gespeelde songs van de afgelopen week staan weer in de juiste volgorde. We hebben plaats gemaakt voor 3 nieuwkomers, waarvan de hoogste meteen binnenkomt op nummer 24. En dat is bijzonder hoog. Voor we aan de aftelling beginnen, fris ik eerst even jouw geheugen op. De top 3 van vorige week, die klonk zo. Ik begin bij deze Shakira met Zoo.
0: 3.
1: Is in next nummer 1 Jennifer Lopez en David Guetta, Save Me Tonight. Dat was voor de Bausa, Magnetic.

0: De nummer 1 van vorige week, De Bauza met Gnerk.
1: Top hit 40.
0: Ik ga eerlijk zijn, ik zou het niet erg vinden als De Bauza voor een derde week op nummer 1 zou staan deze week. Dat weten we iets voor 4 uur vanmiddag natuurlijk. We hebben er eerst nog 39 andere te gaan. Zometeen vertelt onder andere Ello Black op welke leeftijd hij zijn allereerste liedje schreef. En dat is bijzonder jong, dat kan ik je nu al zeggen. We starten de Top Hit 40 vandaag met Ray, Where's My Husband?

Ik heb geen glazen bol, maar na 23 weken eindigen op nummer 40 zou wel eens de laatste week kunnen zijn van Ray in deze Top Hit 40, Where Is My Husband. Eerste nieuwkomer is voor deze man. Het is John Newman die jaren geleden gigantische hits scoorde zoals deze Love Me Again. En de goede luisteraar die hoort zo meteen in dat nieuwe liedje een klein beetje van het gitaartje van deze Love Me Again. Dat zit er stiekem een beetje in verwerkt. Goed hoor. Eerste nieuwkomer van 3 in de Top Hit 40. Op 39 binnen. Mary Go heet het. John Newman in de Top Hit 40 bij Top Radio op vrijdagmiddag.

0: Eerste nieuwkomer vandaag binnen op 39, John Newman.
1: Top hit 40.
0: Hello Black, die ken je van I Need a Dollar, een solo hit van hem. Maar hij was ook de stem natuurlijk op Wake Me Up bij Avicii. Hij is al sinds zijn 9 jaar met muziek bezig. En zijn allereerste song dat hij zelf schreef, was zelfs een rap liedje.
2: My first song, I was like 9 years old, I was writing rap songs.
3: Well, I'm the ace of grace who beat the race. A powerful taste in my face. So burn your face like mace. So don't come near me. You hear me? None of your whip rap rhymes could scare me.
2: So that was what I first did when I was a little kid.
0: Hello Black, op 38 is hij met Sam Veld te horen.

is de Top Hit 40. We make you move. 37.

0: Dat is het zeker. It's a beautiful, beautiful life. Als jij vandaag een brugdag hebt en het weekend staat dan nog te wachten op jou. Ideaal toch? Wij gaan richting officieel weekend met de Top Hit 40 hier bij Top Radio. Fast Boy stond op 37. Kato en John komen eraan met Turn the Lights Off.
1: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Lange weekend staan voor de deur. Tijd om je fiets uit de garage te halen. Fietsendragers voor trekhaak, kofferbak of dak. Auto 5 heeft het model dat bij je past. Met momenteel tot €50 korting. Let's go! Aanbod geldig tot 10 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto
2: 5. Ontdek Edenia, de tiende wereld van Peridaisa, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Peridaisa. Daar waar schoonheid liefde opwekt.
3: Voor optimale bescherming tegen de warmte. Of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
4: Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
5: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers en je steunt...
4: Sorry, kan dat wat korter?
5: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is super.
4: Nee, korter.
5: Koop lokaal. Voilà.
6: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
7: Hé, hey maat, zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloer de spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
8: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
7: Ja, ik weet het.
8: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buiten terras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
7: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
8: Ha, ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
7: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.
9: Top Hit 40. Top. We make you move.

0: Telkens er zo'n bui passeert, is het zo'n beetje als Turn the Lights Off. Keito en John op 36.
1: Top hit 40.
0: We hebben vandaag 3 nieuwkomers. De hoogste komt meteen binnen op 24. En dat is echt wel behoorlijk binnenkomen. Ik vertel jou straks wie dat is. De tweede nieuwkomer, die komt binnen op 35. En daarvoor moeten we naar Londen. Dat kan tegenwoordig heel makkelijk met de Eurostar. Op een paar uur sta je daar. Bless heet die. Flynn Hadigan. En Bless is dan heel leuk geschreven. BL3SS. En die 3 staat dan voor een E, maar omgekeerd. Snap je? Bless is zijn DJ en producersnaam. Terms and Conditions is binnen op 35.
1: Nieuw in de top.

0: Ik word hier heel blij van. Terms and Conditions van Bless is als tweede nieuwkomer binnen in de Top Hit 40. Vandaag op nummer 35. Zometeen Belgisch werk van Silver samen met BXT. Hebben ze een nieuw liedje uit. Het heet Head, Heart and Soul. Kwam vorige week binnen. En daar zit natuurlijk dat origineel ook voor een groot deel in van Turn the Tide. Als je dat nog niet zou gehoord hebben, je krijgt ze zometeen op 34 en ze stijgen vandaag 4 plaatsen. Op de weg is het wat minder door de regen, vooral op deze brugdag. R2 richting Stabroek tussen Beveren en de Thijsmanstunnel 3 kwartier extra. En ook op de E313 gaat het trager richting Antwerpen. Tussen Randst en Antwerpen-Oost verlies je op dit moment 40 minuten.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
2: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is...
1: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
1: en Brico Planet
3: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
1: En zelfs 25% korting voor W-plus leden.
3: Want zelfgemaakt
1: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
4: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
7: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
6: Dat doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app?
8: Amai, het is echt eenvoudig.
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Krevel.
11: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
10: Krevel. Leef beter. Profel.
12: Profel staat al meer dan 75 jaar voor Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften. Meer info op profel.be.
13: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
14: Deze week alle rosé-wijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
15: Dit is Top. Top Hit 40. Bart-Jan de Prateren.

Het is BXT en Silver. Een dikke week geleden waren ze nog te gast bij Bram, waar ze heel veel leuke dingen vertelden. Je vindt dat terug bij ons op onze socials, Facebookpagina en Instagram bijvoorbeeld. Ik ga morgen eindelijk naar de Michael Jackson film. Dat stond al zo lang op mijn lijstje. Ik heb mijn tickets al geboekt. Morgen namiddag. Ik ga niet zeggen in welke Kinepolis, want anders kom jij misschien ook af en word ik herkend in de zin dat ik het plan heb om bij bepaalde liedjes toch recht te springen en een klein dansje te doen. Dus als je dat iemand ziet doen, de kans bestaat dat ik dat ben. We gaan verder in de Top Hit 40 met de sterkste daler. En dat is 15 plaatsen, dat is veel. Op 33, Jason Derulo, Sexy For Me. Top Hit.

prachtig. Ik vertelde daarnet dat ik morgen naar de Michael Jackson film ga kijken. Eindelijk. Ik kijk er al lang naar uit. En dat de kans bestaat dat ik recht spring en dan een dansje doe bij bepaalde liedjes. Ik kreeg meteen een berichtje van mijn vriendin. Wacht, ik haal het er even bij. Want er was ook een bericht over potgrond, maar daar gaat het niet over. Ze schrijft... We gaan niet dansen in de cinema, ze makker. Schrijft ze. Ze mag al blij zijn dat ik niet ga beginnen zingen morgen. Dan ga je eens wat meemaken. Op 31, Bob Sinclair en Kaiser.

0: Top Hit 40 Overzicht 40.
1: De eerste 10 heb je al gekregen. Zo snel gaat het hier op vrijdagmiddag. Ray stond op 40, Where's My Husband?
0: 39.
1: En die was nieuw. Leuk hoor. Binnen, John Newman met Mary Go.
0: 38.
1: Al 23 weken in de lijst. L.O. Black zingt het bij deze Sam Veld. Hey Sam.
0: 37.
1: Al was het vandaag en de afgelopen dagen met al die regen toch net iets minder, vind ik eerlijk gezegd. Beautiful Life van Fastboy.
0: 36.
1: Ex nummer 1, weggezakt nu op 36. Turn the lights off, het is Kato en John.
0: 35.
1: Hier word ik foxwild van. En ik ben niet de enige. Bless is nieuw in de Top Hit 40 met Terms and Conditions.
0: 34.
1: Silver met de nieuwe stijg door vier plaatsen. Head, Heart and Soul.
0: 33.
1: Het schuurt niet meer voor Jason Derulo. Hij daalt 15 plaatsen en dat is veel. Sexy for me.
0: 32.
1: Sia deed het al met David Guetta en met vele anderen. Nu ook met Afrojack in Awake Tonight.
0: 31.
1: En net helemaal gedraaid. Bob Sinclair en Kaiza, de nieuwe versie van I Can't Wait, steeg door op 31 deze week. Zometeen, One Two Step, dat is Fede Le Grand op nummer 30.
2: Oh, onze living is warmer dan een frietketel.
3: Misschien moeten we toch eens die van JVO glasfolies laten komen. Zij plaatsen zonnewerende folie op elk raam.
2: Check jvoglasfolies.be voor elk raam de juiste folie.

0: Folie. De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
3: Ja.
2: Zie je slim?
3: Tuurlijk.
2: Kun je ding voorspellen?
3: Alleen, wat zie je wel mee?
2: Wie had er 2K winnen?
3: Duitsland.
2: Joi.
3: Mo of nee, Marokko?
2: Mo.
3: Baaien.
2: Ja.
3: Frankrijk.
2: Ja, stop mo. Is het dan zeven? Nee. Je kunt hier juist niks voorspellen.
3: Weet je, ik voorspel dat je beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
2: Ja, dat wel.
4: Modu van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
5: Bestelwagen nodig voor werk of verhuis? Geen zorgen. Bij Autoverhuur Meerschaert vind je meteen de juiste bestelwagen. Praktisch, flexibel en betrouwbaar.
6: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
4: Modu van.
3: Helik wie dat er wint. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
7: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
8: Bozar.
7: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
8: Als een koning op zijn troon.
7: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
8: ULB.
9: Allee, tot straks hè mama.
7: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
10: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
11: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
10: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
12: Dit hoor je op Topschaal.

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE app. Top, we make you move.

0: Het is jammer, maar hij daalt er 3. Verder Le Grand, 1-2 Step op 30.
1: Tophit 40.
0: Het zijn drukke tijden voor Reggie Pengster, dat hoef ik jou niet uit te leggen. Vanavond staat hij met Milk Inc. en de Forever Tour in Dendermonde. En morgen is dat op dat festival in Gent, wat Doc heet. Ook daar staat hij met Milk Inc. tussendoor nog zijn eigen DJ-sets, nieuwe nummers maken, bezig zijn met Laura Tesoro en vooral zijn eigen nieuwe song gaan promoten, want er is een nieuwe uit, die heet Madison. In de Tophit 40 staat hij een aantal keer genoteerd, waaronder die track met Laura Tesoro nog altijd natuurlijk. Dit is Bound to Be. Ze dalen deze week en staan op nummer 29.

0: jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro-voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro-speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ik was wel een beetje contra-elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
1: Ah, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
3: Peugeot.
4: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldieprijs van maar 5 euro.
5: Check de promo.
4: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
6: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
7: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
6: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienst beheerd door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
8: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
9: Yuzu.
8: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: taco's maken in Mexico.
1: Win for life.
2: Win for life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
4: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: Vanaf nu is er een Telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor bingefood.
6: Ja, voor mij unlimited internet, Telenet TV en alle streamingdiensten.
5: U heeft toch geen bingeprobleem?
6: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
5: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
7: Code Yellow!
8: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
9: Ons venten zijn bendidioten.
10: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
11: De geschiedenis van uw Google Chrome.
12: Het enige wat ik wil in het leven, hè, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
9: Respect wil ik nog wel proberen.
13: Mamma mia!
14: Wat was dat?
15: De nieuwe comedy-reeks
16: Strike!
15: Nu exclusief op streams.
17: Dit is Stop!
18: Het is 2 uur. Welke spelers mogen mee naar het WK? Simon van Elslander, die kent de namen.
19: Goedemiddag. Bondscoach Rudy Garcia heeft zo net zijn selectie voor het WK in Noord-Amerika bekendgemaakt. De grootste verrassing is Matias Fernandez Pardo, die de voorkeur krijgt boven Openda. Bij de doelmannen ontbreekt Matt Sells. Lammens en Penders reizen wel mee als backup voor Thibaut Courtois. In de verdediging worden Club Brugge-spelers Brandon Mechelen en Joachim Seys beloond. Ook Zeno de Bast haalt de selectie. Axel Witsel keert na 1,5 jaar terug voor zijn 4e WK. En ook de geblesseerde Romelu Lukaku mag mee. Samen met sterkhouders De Bruyne en Doku openen de Rode Duivels op 15 juni het toernooi tegen Egypte. De vervuiling van de grote Kemmelbeek had geen invloed op de kwaliteit van het drinkwater, dat zegt de watergroep. De stof is niet in het spaarbekken van de Blankaart terechtgekomen. In de beek in Reninghelst werden concentraties van het verboden pesticide oxamiel gemeten, tot wel 2000 keer de toegelaten hoeveelheid. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens gaat de bron van de vermoedelijk illegale lozing versneld gaan opsporen. De minister noemt de vervuiling onaanvaardbaar en benadrukt dat de dader gestraft moet worden. Oxamiel is een giftig gewasbeschermingsmiddel dat 3 jaar geleden in Europa werd verboden. Vrijwilligers van de hondenvereniging Sarda Lucky houden zondag een nieuwe zoektocht naar het lichaam van Heidi de Schepper in Balen. Deze keer zoeken ze in een specifiek bos waar een van de hoofdverdachten in 2011 al een moord pleegde. De nieuwe poging komt er na getuigenissen van mensen uit de omgeving. Heidi de Schepper verdween in 2010, maar die verdwijning kwam pas 14 jaar later aan het licht. De organisatie voert de zoektocht uit op eigen initiatief en zal de politie onmiddellijk verwittigen bij verdachte vondsten. Het is wisselvallig vandaag met regen. Het klaart wel op tussen de buien door, maxima tot 13 graden. Morgenochtend eerst brede opklaringen, daarna terug bewolkt. Het blijft ook fris bij 13 graden. Zondag wordt het wisselvallig met regen tot 14 graden. Begin volgende week nog altijd bewolkt en regen, maar het wordt wel zonniger daarna.
18: 3 lange files, E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Wommelgem, 20 minuten erbij. Ook op de R2 gaat het trager richting Stabroek tussen Beveren en de Beverentunnel. Ook daar 20 minuten extra rekenen. En ik eindig op de R1 richting Nederland tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen-West. Daar mag je een kwartier extra rekenen.
17: Dit is Top. Tophit 40. Bart-Jan de Prater.
18: Het is een brugdag en toch gaan we in gevoel richting weekend. We zitten ondertussen bij nummer 27, dat is voor Kongs en Galaxy.

DJ Licious en Milo, het zijn generatiegenoten, want Licious is 42, Milo 2 jaar ouder. En dan is het makkelijk natuurlijk om terug te blikken. Je hebt dezelfde dingen beleefd in je kindertijd. Iedereen wil trouwens terug naar die gouden tijd, zeggen ze samen in een interview, toen je als kind nog heel onbezonnen was en alles zo makkelijk leeg. Dat is ook het hart van dit liedje. Ze stonden op nummer 25 in de Top Hit 40. Zometeen, de hoogste nieuwkomer, maar eerst dit hier van Afrojack.

0: 30 weken in de lijst op de terugweg nu hoor, met L.O. Black, Afrojack, In My World.
1: Top Hit 40.
0: We zijn toegekomen aan de hoogste nieuwkomer, de derde, en die komt meteen binnen op nummer 24. De maker van het volgende liedje, die is op zolder gaan zoeken, want daar stonden nog dozen met oude compilatie-cd's. CD's werden vroeger gevuld met bijvoorbeeld alle hits van de afgelopen 2 maanden. Dat noemden ze dan een compilatie-cd. En daar op een cd'tje van 1992 vond hij het liedje Felix, Don't You Want Me. Ik weet niet of het letterlijk zo is gegaan, maar zo klinkt het eerlijk gezegd wel. De hoogste nieuwkomer die binnen is, is Milk Inc. met Madison. Samengeschreven, want Linda schrijft tegenwoordig ook mee.
1: Dit is de hoogste nieuwe in de Top Hit

0: Ook deze week is er winst voor Brian V. Hij stijgt door in deze tophit 40 van 29 naar 23 met Where Have You Been. Zometeen vertelt Sabrina Carpenter over haar kleed die ze onlangs droeg op een gigantisch groot gala. En dat kleed was niet gemaakt van stof, maar wel van filmpellicule. Het feit dat dat blijft zitten, daar heb je toch wat lijm voor nodig, denk ik. Ze vertelt het zometeen.
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
4: Wienerberger.
5: Oh, mijn lief is zo attent. Als ik 's avonds thuis kom, dan staat er al een glas rode wijn klaar. Hè? En dan kletsen wij eerst gezellig bij voor wij aan tafel gaan. En die rode wijn, die heeft dus net dezelfde kleur als onze dakpannen. Hoe attent is dat?
6: Weet jij perfect welke kleur van dakpan je wil of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
4: Wienerberger.
6: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
7: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Based on you.

0: Onder andere Madonna gaat optreden tijdens de halftime van het WK voetbal, de finale. Op zondag 19 juli is dat het geval. Ja, in Amerika maken ze daar echt een show van. Bij ons is dat gewoon even plaspauze. In Amerika ligt dat anders.
1: Top Hit 40.
0: We kunnen verder in deze Top Hit 40, maar niet voordat ik Sabrina Carpenter aan het woord laat. Die samen met Madonna trouwens, die single daarnet zong Bring Your Love op 22. Sabrina Carpenter is evenveel met kleding als met muziek bezig. En die twee vloeien ook door elkaar. Op het Met Gala in New York droeg ze een kleed gemaakt van peliculefilm. Dat eigenlijk gewoon rond haar was gewikkeld en gekleefd. Meer nog, de filmrol zou van de film Sabrina zijn. En zo is de cirkel rond natuurlijk. Dit zei ze erover.
2: It is film. It's all made of film, which is my dream. Dior, the whole team is so... I can't even express my love and gratitude for them. We just finished all of my Coachella looks together and then they hopped right into making this dream dress and it's amazing. It's just from the movie Sabrina, which is one of my favorite films of all time.
0: Sabrina Carpenter stond er prachtig in. Taylor Swift had er misschien nog mooier in gestaan.

0: Top Hit 40 Overzicht 30.
1: We hebben er weer al 10 gehad. Op 30 Fede Le Grand, One Two Step.
0: 29.
1: Eerste keer Reggie in de lijst. Bound to Be samen met Laura Tesoro.
0: 28.
1: De hele bende. D.O.D., Poppy, Bascom en vooral Sonny Federa. Think About Us.
0: 27.
1: Blijft goed, ook al dalen ze één plaats. Ik word er blij van deze Galaxy van Kongs.
0: 26.
1: En deze twee Vlamingen die stegen dan weer twee plaatsen. DJ-licious en Milo met Forever Young.
0: 25.
1: Al 30 weken in de lijst, dat kan beginnen tellen. Afrojack en Allo Black.
0: 24.
2: Music is my medicine, my medicine.
1: Deze week de hoogste nieuwkomer, zijn we meer dan blij mee, was ook een topplaat de afgelopen weken hier bij ons. Madison Milk Inc.
0: 23.
1: Nog Belgen hoor, Brian V komt ook van achter de hoek. Where Have You Been?
0: 22.
1: Dit komt van veel verder, van over de plas. Sabrina Carpenter en Madonna, Bring Your Love.
0: 21.
1: Taylor Swift op de terugweg, The Faith of Ophelia.
0: Top Hit 40 Overzicht.
1: Dat

0: Iron richting dat weekend toe als jij niet de brug maakt. Of misschien wel kijk je toch uit naar die zaterdag en die zondag. Haven en Caitlin Aragon, I Run op 20 in de top hit 40. Ik zet jou zo meteen even aan het werk. En daarvoor heb jij je smartphone nodig, want daar staat de Topradio BE-app op. Zometeen gaan jij en ik samen beslissen wat we gaan doen met de hit of shit. Ik laat hem straks nog één keer horen. Het is de nieuwe Timmy Trumpet. Het heet All My Life. En daarna, als je hem nog eens goed beluisterd hebt, vraag ik jou voor de laatste keer of het voor jou een hit of shit is. Als jij vindt hit, dan wil je hem nog horen bij Topradio. Vind je het maar shit, dan draaien we hem niet meer. Straks. Eerst, zometeen, nummer 19, Gabri Ponte met Words en wat verkeersprobleem. R1 richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout is het aanschuiven. Je verliest daar 20 minuten.
1: Krevel.
2: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
1: Krevel, leef beter.
3: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu, één kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
4: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen Mama. Niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
5: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue hotels. Met extra korting. Boek nu bij TUI.
6: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
7: Top, top hit 40. Bart-Jan de Prateren. Dit is top. We make

0: of shit.
1: Alright, haal je gsm maar boven. Ik heb jouw mening nodig voor de laatste keer over onze hit of shit die al de hele week regelmatig hoort voorbij komen. Het is de nieuwe Tammy Trumpet en die heet All My Life. Ik moet zeggen, ik ben in één ding een beetje teleurgesteld. Maar misschien ligt dat alleen aan mij. Als je naam Timmy Trumpet is, wat verwacht je dan aan instrumenten in dat liedje? Dan verwacht ik op zijn minst dat er in elk liedje een trompet zit. Maar dat kan aan mij liggen. Timmy Trumpet doet het niet in deze All My Life. Ik vraag jou, is dit een hit of is dit een shit? Luister eerst en stuur het me dan via de Topradio B.

Top Hit 40.

0: Er zit nog perslucht in de fles. Dive into me, Airlock, Alok, sorry, en Galit op 18.
1: Hit of shit?
0: Wat is de balans? De balans over het liedje wat ik daarnet liet horen. En dat was de nieuwe Timmy Trumpet en Frank Walker. Samen All My Life, al de hele week hit of shit. En in Top Hit 40 beslissen we dan samen of we hem uiteindelijk hit of shit noemen. En of hij meer of minder gedraaid wordt of helemaal niet meer gedraaid wordt bij Top. Ik kan je zeggen, het is kantje boordje. Het is echt kantje boordje. Het is uiteindelijk met 52%...
1: Hit of shit. Jij koos voor hit.
0: Met 52%, dat is dus echt niks. Af en toe gaan we nog eens draaien hier bij Top.

perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik heel...

0: zijn gordijnen van Altex bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Met z'n allen op stap, maar geen vervoer?
3: Geen zorgen.
2: Met autoverhuur Meerschaert zit iedereen samen in één minibus. Comfortabel, ruim en snel geregeld.
4: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
5: Grote fabrieksverkoop babyartikelen bij Deva International. Tot 70% op bedjes, parken, textiel, autostoelen, kinderwagens, badspullen en meer. 15, 16 en 17 mei, nieuwe K31 Turnhout, gebouw Leenbakker.
6: Op Facebook Deva International.
7: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
8: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
4: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronse. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
9: Elke avond pak ik mijn tram 8. En elke keer aan
10: Balieu
9: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
10: Abdij
9: glimlachte ze terug. En een week later aan
10: Buil
9: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
10: ULB.
9: Ook al moest ik twee haltes verder zijn
10: aan Marie-José.
9: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
11: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
12: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
11: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
13: Dit hoor je op Topschaam

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE app. Top, we make you move.

Alesso en Sasha die zakken weg in de top hit 40. Eén plaats naar beneden van 15 naar 16 met Destiny. Ik keek er net even naar het weerbericht, want vandaag en de komende dagen mag je nog behoorlijk wat regen verwachten. Maar volgende week, de tweede helft en dan zeker vanaf donderdag, zie ik daar temperaturen staan van 24, 25, 26 graden. Kijk, en dan hou ik van muziek met een zuiders randje. En ook dat staat in de top hit 40. Ik heb het dan vooral voor Topic en Becky G met Sorry Papi. Dit is nummer 15.

0: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
1: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
2: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Dit is Stop!
4: Het is 3 uur en Simon van Elslander zet de nieuwsfeiten op een rijtje. Hey Simon, goedemiddag.
5: Goedemiddag. De vervuiling van de grote Kemmelbeek had geen invloed op de kwaliteit van het drinkwater. Dat zegt de watergroep. De stof is niet tot het spaarbekken van de Blankaard gekomen. In de beek in Reningelst werden concentraties van het verboden pesticide oxamiel gemeten. Tot wel 2000 keer de toegelaten hoeveelheid. Vlaams minister van Omgeving Joop Broens gaat de bron van de vermoedelijke illegale lozing versneld opsporen. De minister noemt de vervuiling onaanvaardbaar en benadrukt dat de dader gestraft moet worden. Oxamiel is een giftig gewasbeschermingsmiddel dat 3 jaar geleden werd verboden in Europa. In de Democratische Republiek Congo is een nieuwe uitbraak van het ebola-virus vastgesteld. Tot nu toe zijn al 65 mensen overleden. De Volksgezondheidsorganisatie van het land meldt dat er al zeker 246 besmettingen zijn. Ebola is een zeer besmettelijk en vaak dodelijk virus dat wordt overgedragen via bijvoorbeeld bloed of braaksel. Er zijn vaccins, maar de bestrijding blijft moeilijk in minder bereikbare gebieden. Bondscoach Rudy Garcia heeft zijn selectie voor het WK bekendgemaakt. De grootste verrassing is Matías Fernández Pardo, die de voorkeur krijgt boven Openda. Bij de doelmannen ontbreekt Mats Sels. Lammens en Penders reizen wel mee als backup voor Thibaut Courtois. In de verdediging worden Club Brugge-spelers Brandon Mechelen en Joachim Seys beloond. Ook Zeno de Bast haalt de selectie. Axel Witsel keert na 1,5 jaar terug voor zijn 4e WK. En ook de geblesseerde Romelu Lukaku mag mee. Samen met sterkhouders De Bruyne en Doku openen de Rode Duivels op 15 juni hun toernooi tegen Egypte. Het is wisselvallig weer vandaag met regen. Het klaart wel op tussen de buien door, maxima tot 13 graden. Morgenochtend eerst brede opklaringen, daarna terug bewolkt. Blijft ook fris bij 13 graden. Zondag wordt het wisselvallig met regen tot 14 graden. Begin volgende week nog altijd bewolkt en regen. Het wordt wel zonniger daarna.
4: Er zijn toch 4 stevige files. R0, de Brusselse buitering, is dat. Daar is het aanschuiven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem-Woluwelaan 20 minuten erbij. E34 richting Antwerpen tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever mag je ook 23 minuten extra rekenen. R1 dan richting Gent, een rijstrook afgesloten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Daardoor plus 20 minuten. En ook op de R1 richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout gaat het trager. Je verliest er 19 minuten.
3: Dit is Stop! Tophit 40. Bart-Jan de Prateren.
4: Niet leuk in de file staan, maar minder erg als er de Tophit 40 is en het is vrijdagmiddag. We hebben er nog 13 te gaan. Hier is Robin Schultz.

0: Lost Frequencies blijft deze week staan op nummer 12 met So Much Beauty Around Us.
1: Top hit 40.
0: Gistermiddag was er hier de grote finale van de Top DJ Battle. Sef Santé heeft die gewonnen. Je vindt daarvan alle bewijzen terug op onze socials. Ga maar eens kijken. Yves V was natuurlijk hoofdjurylid, want hij heeft gezorgd voor een plaats op Tomorrowland voor Sef Santé. Dat was ook de hoofdprijs. En ik was met Yves V aan het praten en die zei letterlijk dat ook hij last heeft van de oorlog. Het is te zeggen, die kerels die draaien internationaal in heel verre landen, vaak ook in het Midden-Oosten en in Azië. En je merkt, net als de vakanties, wij gaan daar momenteel niet meer met vakantie, gaan zij daar niet meer DJ'en. Er zijn gewoon minder vluchten, minder evenementen. Hij zei letterlijk, ik heb daardoor eigenlijk minder boekingen aan die kant van de wereld. Dat geldt trouwens ook voor Lost Frequencies, vandaar dat bruggetje naar So Much Beauty Around Us. Ondertussen zitten we bijna aan de top 10. Ik stel jou dit uur ook nog de nieuwe Top Tune of the Week voor. En ik kan je nu al zeggen, dat is al een tijdje mijn favorietje. Goeie plaat, straks laat ik hem horen. Op 11 eerst, deze hier. Dit is Milky and Mal Grab, just

0: Top Hit 40 Overzicht 20.
1: Op 20 deze week Haven en Caitlin Aragon met I Run.
0: 19.
1: Geen woorden maar daden zijn nodig om hen terug naar boven te stuwen in deze Top Hit 40, want ze dalen. Deze Gabri Ponte en Words.
0: 18.
1: Alok en Khalid, Dive Into Me.
0: 17.
1: Het stond in de dag allemaal, dan is het zeker niet waar. Rumors, Thomas Gray.
0: 16.
1: Eén plaats gedaald deze week, Alesso en Sasha met Destiny.
0: 15.
1: Lekker zomers en excuses aanbieden is altijd goed. Becky G en Topic en Sorry Papi.
0: 14.
1: Net als vorige week op 14. Kygo, Khalid en Griffin. Save My Love.
0: 13.
1: Het is Ambers. Van Robin Schulz.
0: 12.
1: En dan kreeg je Lost Frequencies en Nathan Nicholson. So Much Beauty Around Us.
0: 11.
1: Terug richting top 10 aan het stijgen van 13 naar 11. Milky en Malgrab met Just The Way You Are.

0: Maximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Ontdek Edenia, de tiende wereld van Paradisa, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Paradisa. Daar waar schoonheid liefde opwekt.
2: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
3: Yuzu.
2: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Profel.
5: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
4: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
5: Absoluut. Met de Pro van Profel. Dat beloven wij.
4: Ah. Profel.
5: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
6: Zorgeloos zomeren met Keukens de Abdij. Profiteer nu van min 30% op kasten en min 15% op toestellen. Inclusief gratis afbraak van je oude keuken. Ontdek ook onze multimassieve kern, verkozen tot beste interieurproduct van het jaar.
7: Keukens de Abdij.
8: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
9: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
8: Dus we groeien.
9: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
8: Dan is dit jouw moment.
9: Join Team Tom Rotiers. Solliciteer nu via tomrotiers.be.

0: Gordo en Renier Zonneveld kreeg je met deze Loco Loco op 9. Net als vorige week. Het was gisteren namiddag hier ook een beetje Loco Loco. Tijdens de battle, de grote finale van de top DJ battle, die Sef Santé dan won. En een van de opdrachten die ze kregen was dat ze van ons eigenlijk muziek kregen op een USB-stick. Daar wisten ze eigenlijk niets van af. Het was een verrassingsopdracht. Wij hadden daar een aantal songs op gezet en ze kregen maar een half uurtje tijd om een DJ-set voor te bereiden en ons die te brengen. Die staan trouwens al op onze socials. Als je de DJ-sets wil horen of herbeluisteren, kan je dat doen onder andere via de site en de app van Top Radio. En die Loco Loco, die stond daar trouwens ook op. Zometeen stel ik jou de nieuwe Top Tune of the Week voor. Eerst zit daar onder andere Affenbach nog tussen met deze Miles Away.
1: Top Hit 40.

0: Just Might van Bruno Mars op kouse voeten naar voor één plaats op 7 deze week. Toen dat album uitkwam, een tijdje geleden, het was eind februari, het heette The Romantic, schreven ze bij Humo The Romantic van Bruno Mars. Het is een gewond musje dat in een modderplas is gevallen. Ik denk dat ze ondertussen al van mening zijn veranderd, alhoewel dat soort journalisten doet dat niet snel natuurlijk. Aanschuiven op de E19 richting Antwerpen tussen Sint-Job en Goor richting Antwerpen-Noord, een kwartier. En op de R1 richting Nederland tussen Antwerpen-West en Boggerhout gaat het ook trager. Ook daar verlies je 15 minuten.
1: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
2: Koop lokaal, voilà.
1: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
3: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
4: Goh, ik ben pro-voordelen op bedrijfsvoertuigen.
3: Ja, en ik ben ook pro-speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
4: Ja, ik was wel een beetje contra-elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
3: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
4: Ja, dat is duidelijk.
3: Ja.
5: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
6: Peugeot.
7: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
8: Mijn haren omhoog?
7: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
8: Ah ja, dus mijn factuur?
7: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
9: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
10: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
9: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
11: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gel polish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

Het gaat daar nogal een beestenboel worden in de finale, in de halftime show van het WK voetbal. Midden juli is dat in New York, in New Jersey. Want niet alleen Madonna gaat tijdens dat kwartiertje optreden, maar ook deze Shakira en de K-poppers van BTS gaan dat trouwens ook doen. Ik denk dat het een rush gaat worden om 3 artiesten in een kwartier in die pauze daar te laten optreden. Tenzij dat ze het helemaal op hun Amerikaans gaan doen en de pauze gaan verlengen. Dat zou ook nog wel eens kunnen. Maar ik weet niet of dat volgens de regels is van de voetbal natuurlijk. Dat is iets anders. Ze stond met Sue op 6, op 5, 2 plaatsen gestegen deze week. Is Medusa en Henry Camomile. Don't wanna

0: J-Lo van 2 naar 4.
1: Top hit 40.
0: Zometeen worden er een aantal vragen die je hebt beantwoord. Bijvoorbeeld, wie staat er op 1 in de top hit 40? Hoor je binnen dit en een kwartier. En binnen 3 minuten kom je al te weten wie de nieuwe top tune of the week is.
2: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
3: De Raamfabriek.
2: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
3: De Raamfabriek.
2: Ja, we hebben een winnaar.
4: Deraamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
5: Zit jij nieuw?
6: Dat is van bij Cabano 67 Oostkamp. Daar vind ik altijd mijn goesting.
7: Cabano 67. Alle topmerken onder één dak. Wandel in 3D door onze winkel op cabano67.be. Real Menswear.

0: Tune of the Week.
1: Ik ben bijzonder blij met de nieuwe Top Tune of the Week, omdat ik al een week aan het toeteren was wat voor een goed nummer het wel is. Het gaat over de nieuwe Calvin Harris, met als zangeres deze keer Jazzy, die deze keer ook heel jazzy klinkt, wat niet altijd het geval is geweest, want eerder had ze bijvoorbeeld een klein solo hitje, je kan amper hit spreken, van spreken, maar toch, Can't Deny It was een singeltje van haar, en bij Casso deed ze dit, ze zong daar Zeros in. Dat is die zangeres. Maar nu klinkt ze veel beter bij Calvin Harris.
0: Dit is de Top Tune of the Week.
2: Calvin Harris en Jazz.

Als je op hotel gaat en het beddengoed is van zijde, zo klinkt dat. Zoals dit liedje. Calvin Harris en Jazzy. Het is de nieuwe top tune of the week. Satisfy. Ik heb er nog drie te gaan in de top hit 40.

ongetwijfeld opnieuw op nummer 1 kunnen staan. Gaan we de komende weken wel zien natuurlijk. Wie staat er op nummer 1? Is het diezelfde De Bauza of niet? Ik vrees van wel als je weet wie de nummer 2 is. En die hoor je nu al op de achtergrond. Another and 50 for Ultra. Talk to you.

0: Tophit 40 overzicht 10.
1: Het is het laatste overzicht. Kamerad stond daar met Be Mine.
0: 9.
1: Blijft staan en verdient beter wat mij betreft. Deze Gordo en Renier Zonneveld, Loco Loco.
0: 8.
1: Offenbach daalt er 2. Miles Away is op de terugweg.
0: 7.
1: En dan kwamen Bruno Mars tegen met I Just Might.
0: 6.
1: Zij, Madonna en BTS treden op tijdens de rust van het WK voetbal, de finale. Ergens midden juli is dat in New Jersey. Shakira.
0: 5.
1: De drie boys van Medusa. Don't Wanna Go Home.
0: 4.
1: David Guetta, Jennifer Lopez en Save Me Tonight.
0: 3.
1: Ze hadden Faithless mogen vermelden bij de titel, eerlijk gezegd, of bij de artiest Bebe Rexha. New Religion.
0: 2.
1: En net gehoord Another and 54 Ultra met Talk To You stijgt door van 4 naar 2.
0: Wie staat deze week op nummer 1 in de Tophit 40?
1: Dat vertel ik je zo. Ik vertel je eerst dat Kurt Vermeijren eraan komt straks na 4 uur. En die gaat het onder andere over de walvis Timmy hebben. Hij is er persoonlijk naartoe gezwommen voor een stand van zaken. Hij vertelt het straks. Op nummer 1, de Bausa Magnetic.

0: is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
1: Dit is Top!
2: 4 uur, dan is er Simon met de Top Headlines. Goedemiddag, Simon.
3: Goedemiddag. Meer en meer schepen varen door de straat van Hormuz. Dat heeft de Iraanse staatstelevisie gemeld. Er zouden de afgelopen 24 uur meer dan 30 schepen toestemming hebben gekregen om de straat te passeren, waaronder meerdere Chinese schepen. De straat van Hormuz is belangrijk omdat er in normale omstandigheden een vijfde van de wereldwijde consumptie van fossiele brandstoffen doorheen gaat. Sinds het uitbreken van de oorlog met de VS en Iran blokkeerde Iran de straat. De lichamen van 5 Italiaanse duikers die gisteren op de Malediven om het leven kwamen, zijn allemaal teruggevonden. Het eerste slachtoffer werd aangetroffen in een grot op een diepte van 50 meter. De overige lichamen werden gelokaliseerd tijdens een grootschalige zoekactie. Onder de slachtoffers bevinden zich een gerenommeerde marinebiologe van de Universiteit van Genua, haar 20-jarige dochter en ook andere onderzoekers. Het team was er om een wetenschappelijke missie te doen. Wat precies is misgelopen, wordt nu onderzocht. De Nederlandse Mischa Bredewold heeft voor het derde jaar op rij de openingsetappe van de Ronde van het Baskenland gewonnen. In een door slecht weer getijsterde rit van 121 kilometer toonde de renster van SD Works Pro Time zich de sterkste in een sprint van 5 koploopsters. Een volledig Nederlands podium, want Yara Kastelein werd tweede, Rianne Marcus derde. Lotte Klaes was met haar 15e plek de beste Belgische. Het is wisselvallig vandaag met regen. Het klaart wel op tussen de buien door. Maxima tot 13 graden. Morgenochtend eerst brede opklaringen, daarna opnieuw bewolkt. Blijft ook fris bij 13 graden. Zondag wordt het wisselvallig met regen tot 14 graden. Begin volgende week nog altijd bewolkt en regen, maar het wordt wel zonniger daarna.
2: Dankjewel, Simon. En onderweg kan je een kwartier gaan aanschuiven op de E19 richting Antwerpen tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. En op de Antwerpse ring gaat het in beide richtingen ook traag een kwartier extra tussen Antwerpen-Noord en Deurne in de richting van Gent en richting Nederland tussen Antwerpen-Centrum en Antwerpen-Oost.
1: Dit is Top! Kurt Vermeijeren.
2: Bij zo'n verlengd weekend hoort uiteraard totaal geen stress. En Rob Wolf die heeft er ook geen last van. Hey, goedemiddag en welkom bij Top!

Ofwel heb jij op dit moment een soort van vreemd maandagavondgevoel, want ja kijk, gisteren heb je misschien kunnen genieten van een verlofdag. Ofwel heb je een verlengd weekend, maar sowieso is de kans groot dat je al eens gegoogeld hebt vandaag. De meest gezochte termen die passeren straks. Eerst even bellen met Bo.

0: kicking Jackie Chan.
1: Sushi uit Japan van Tiësto en Jackie Chan.
2: Wie zoekt? Die vindt.
1: Ja, en om dingen op te zoeken gebruik je regelmatig Google natuurlijk. En toevallig hebben wij nu toch wel inzage in de servers van Google, zeker om te weten wat er vandaag zoal trending was.
2: Vandaag om
1: 10:39
2: werd massaal via Google gezocht naar...
1: het woord walvis. Ja, er is een dode walvis aangespoeld aan de kust van, van het Deense eiland Anholt. Onderzoekers in Denemarken en Duitsland die denken dat het hoogstwaarschijnlijk om Timmy gaat. Al staat die hoogstwaarschijnlijk wel tussen aanhalingstekens. Jij weet het vast wel, het verhaal van Timmy een paar weken terug... heeft hij daar een hele tijd vastgezeten op een zandbank. En uiteindelijk is er een hele grote reddingsoperatie geweest om het dier terug in de zee te krijgen. Dat leek toen gelukt te zijn. Maar ja, kijk, ondertussen is er dus een nieuwe walvis aangespoeld. En trouwens een nieuwe update. Want dat straks om 3:00 blijkt dat de walvis die aangespoeld is zijn zendertje kwijt is. Dus misschien is het toch helemaal niet Timmy die op dit moment daar aangespoeld is. En trouwens nog een nieuwe update. Daarnet, vanaf 4:00, blijkt het nog altijd dat ze niet weten of het Timmy is. Maar ze gaan het wel onderzoeken via het weefsel van het dier. Wanneer dat bekend is, ja, daar gaan we nog even op moeten wachten eigenlijk.
2: En om
1: 13:52
2: werd gezocht naar
1: Ruud Vormer. Ja, de ex-Club Brugge aanvoerder en gouden schoen Ruud Vormer wordt volgend seizoen de hoofdcoach van de kustploeg Knokke FC in Eerste Nationale. Dit seizoen trainde Ruud Vormer nog de U17 aan de kustploeg, maar door het vertrek van de vorige hoofdtrainer Bert Dont, die dit seizoen tweede werd met Knokke, passeert er een heel mooie kans en hij heeft die kans gegrepen. Het is de laatste dagen heel snel gegaan, zegt hij in een interview met Sporza. Stiekem had ik erop gehoopt, maar anders was ik gewoon voortgegaan met de jeugd. Dus met andere woorden, er is gewoon iets op zijn pad gekomen. En wat doe je dan? Ja, dan neem je die kans natuurlijk. Ik snap hem wel.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Doen we wel. Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn.
3: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil. If you got a problem. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? I can help. Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Packs. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
3: en Brico Planet
4: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
3: En zelfs 25% korting voor W-plus leden.
4: Want zelfgemaakt
3: is slim bespaard.
4: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
5: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
6: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
5: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
6: En klanten altijd tevreden.
5: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.

Vandaag, vrijdag 15 mei, en dat is toch een klein beetje een speciale dag, want het is niet alleen de internationale dag van het gezin, maar het is vooral ook een dag waarin je een beetje in dubio bent. Is het nu eigenlijk een soort van maandaggevoel dat je hebt, of zit je toch met een vrijdaggevoel? Je mag het altijd laten weten via de Topradio BE-app. En als je toevallig toch die internationale dag van het gezin hebt kunnen vieren, heb je dat dan gevierd? En op welke manier heb je dat dan vooral gedaan? Heb je met andere woorden kunnen genieten van extra vrije tijd? Of is het toch gewoon werken blazen geweest vandaag? Je mag het laten weten via de Top Radio BE-app. Ik stuur sowieso nog naar jou Fede Legrand. Die komt eraan over een paar minuten met Put Your Hands Up for Detroit. Is vanuit deze TK Russell en Can't Be.

0: hands up for Detroit.
1: Kan geen toeval zijn eigenlijk. Ik hoor Phil Legrand zeggen, put your hands up for Detroit. En onmiddellijk steekt iemand in de redactie zijn handen omhoog. Ja, ze moeten natuurlijk. Onderweg kan je een kwartier gaan aanschuiven op de Antwerpsring richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Brusselse binnenring ook een kwartier extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren Vier Armen. En dan terug naar Antwerpen op de Antwerpsring richting Nederland. 10 minuten extra tussen Antwerpen-Centrum en Borgerhout op dit moment.
2: Ricci, citroen met framboos.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
4: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
3: Ja, of twee abonnementen, of...
4: Twee? Dan kan ik mezelf volgen. Of is dat vals spelen?
3: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
5: Code Yellow!
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
7: Deze week Hoogstraten aardbeien. Twee bakjes kopen, eentje gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
8: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
9: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
8: En ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
9: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
8: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
9: Ja, dat is duidelijk.
8: Ja.
10: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
11: Peugeot.
12: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

vrijdag namiddag, dan is er meestal de partyroom. Maar vandaag is het net iets anders natuurlijk. Het heeft alles te maken met het verlengde weekend. En het zorgt er ook voor dat Wouter net iets meer tijd heeft om naar al die inzendingen te luisteren voor goed bevonden in 30 seconden. Als jij toevallig iemand bent of iemand kent die regelmatig wel eens eigen tracks maakt, wel kijk, ga eens een keertje naar topradio.be of ga eens rondneuzen in de topradio.be-app. Want Wouter is elke dinsdag op zoek naar nieuw talent dat vooral een nieuwe heerlijke track heeft gemaakt. 30 seconden van je track passeren hier op top. En daarna is het aan de rest van het publiek om te bepalen of uiteindelijk ook jouw track goed genoeg is om helemaal te passeren. Goed bevonden in 30 seconden, dus met andere woorden. Hè. Als je dus iemand kent, stuur maar door. En als je zelf iemand bent, schrijf jezelf in.

0: ons mensen durven ze wel eens zeggen, je hebt te diep in het glas gekeken, maar blijkbaar zijn er ook andere, hoe moet ik het zeggen, andere dieren die dat er ook last van kunnen hebben. Hoe het precies in elkaar zit, dat was straks de uitleg.
1: Zeg, zitten je geburen weer al te gluren? Ik wil privacy.
2: Oh, dan moeten we van die zonneweren of privacyfolies van JVO Glasfolies laten plaatsen.
1: Waar wacht je nog op?
3: Check jvoglasfolies.be. Voor elk raam de juiste folie.
4: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
5: Ja.
4: Zie je slim?
5: Tuurlijk.
4: Kun je ding voorspellen?
5: Allee, wat zie je bij wie?
4: Wie had er 2K winnen?
5: Duitsland.
4: Joi.
5: Mo of nee, Marokko.
4: Mo.
5: Baie.
4: Ja.
5: Frankrijk.
4: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt hier just niks voorspellen.
5: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinet dan dat je begint te hopen. Je dozen.
4: Ja, dat wel.
6: Modu van. Wieder maakt je kabinet een zak slimmer.
7: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex... Bloedmooi.
8: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
6: Modu van.
9: Liquidatorwind, Wiedermaai, kom je net de zak slimmer.

Imani en Don't Be So Shy. Het is vrijdagnamiddag, het is kwart voor vijf ongeveer. Dat wil zeggen dat het hoog tijd is als je nog op het werk bent om misschien wel te starten met de aperitiefhapjes. In ons geval is het dan vaak een chipje of zo dat er wordt bijgehaald. En een drankje, al of niet een 0,0 drankje. En soms zit daar ook wel een alcoholpercentage aan vast. Dat is absoluut geen probleem natuurlijk. Maar niet alleen wij doen dat. Ook in Frankrijk zijn er blijkbaar dieren, bambi's, reeën, die dat ook doen. Ja, die vieren eigenlijk ook het weekend. En niet alleen tijdens het weekend, maar ook tijdens de week durven ze al eens zat over de weg zwalpen. Het is echt waar. Ja, ze maken dan gekke kringetjes. Ze beginnen te waggelen over de weg. En de Franse gendarmerie waarschuwt daarvoor. Het is niet zo dat die reeën dan per se ook de chipjes hebben opgegeten en van een of andere fles bij jou hebben getutterd, zal ik maar zeggen. Nee, nee. Ze eten fruit en bloemen en dat fermenteert in hun maag. En daardoor kan je dus in Frankrijk af en toe eens een ree tegenkomen die zich net een beetje vreemd gedraagt. Ik heb er een paar filmpjes van gezien. Het lijkt alsof het AI is, maar het schijnt dus allemaal echt te zijn. En ik snap het ook wel. Het weekend, dat moet gevierd worden. Dankzij deze Maupie bijvoorbeeld. Dit is Nike.

Het is bijna 5 uur. Dat wil zeggen dat eigenlijk normaal gezien de poorten van het weekend geopend worden. Maar ja, het is een speciaal weekendje. Hè? Want die poorten zijn eigenlijk al geopend. Afgelopen woensdag hebben we dat hier in stijl gedaan. Dankzij Top DJ Battle natuurlijk. Een heerlijke winnaar ook. Daarover gaan we straks nog wel ergens hebben. Maar goed, sommige mensen die moeten vandaag of zijn vandaag gaan werken. En dan vind ik dat je recht hebt op een nieuwe opening van het weekend. Maar ja, welke track gaan we daar aan koppelen eigenlijk? Normaal gezien is er ook de Party Room met Wouter. Maar ja, kijk, Wouter geniet van een dagje rust. Welverdiende rust. Dus is het aan jou. Welke track wil je graag horen om ervoor te zorgen dat we straks na 5 uur het weekend nog eens een keertje met een knaller inzetten. Als je toevallig een suggestie hebt, je mag ze altijd doorsturen via de Topradio B-app. En misschien passeert die dan wel zo net na 5 uur. Eerst nog even relaxen dankzij deze Mika. Dit is Relax, Take It Easy.

0: Casino. Taco's maken in Mexico.
1: Win for life.
2: Win for life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar 1,50 euro per kilo.
4: Check, check, check. Check de promo.
3: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: Krevel.
6: Pas, shot en goal.
7: Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
5: Krevel. Leef beter.
8: Dit is Stop.
9: Simon van Elslander heeft nieuws over de bekendste straat in de wereld. Goedenavond, Simon.
10: Goedenavond. Meer en meer schepen varen door de straat van Hormuz. Dat heeft de Iraanse staatstelevisie gemeld. Er zouden de afgelopen 24 uur meer dan 30 schepen toestemming hebben gekregen om de straat te passeren, waaronder meerdere Chinese schepen. De straat van Hormuz is belangrijk omdat er in normale omstandigheden een vijfde van de wereldwijde consumptie van fossiele brandstoffen doorheen stroomt. Sinds het uitbreken van de oorlog met de VS blokkeert Iran de straat. Het agentschap Wegen en Verkeer heeft vorig jaar meer dan 1500 ton aan zwerfvuil en sluikstorp opgehaald langs onze gewesten en snelwegen. En dat kostte de overheid zo'n 3,7 miljoen euro. De hoeveelheid is wel gedaald tegenover 2024. Vooral parkings langs drukke verkeersassen en plekken met weinig sociale controle blijven gevoelig. Het achterlaten van huishoudelijk afval is de meest voorkomende overtreding. Tim Merlier heeft zijn tweede ritzege in de ronde van Hongarije beet. In de gietende regen sprintte de renner van Soudal Quickstep naar de overwinning. Het was ook zijn 70ste zege als profwielrenner. Merlier won ook al de openingsrit. Twee Colombianen mochten mee op het podium. Fernando Gaviria werd tweede, Juan Sebastian Molano derde. Dankzij bonificatiesekunde neemt Merlier opnieuw de gele leiderstrui over van de Fransman Benoît Cosnefroy. Deze namiddag wisselend tot zwaar bewolkt. Lokaal kunnen de buien stevig zijn met enkele donderslagen en korrelhagel. Het klaart wel op vanaf de kust. Het blijft ook fris bij 13 graden. Zondag wordt het wisselvallig met regen tot 14 graden. Begin volgende week nog altijd bewolkt en regen. Het wordt wel zonniger daarna.
9: Dankjewel, Simon. Onderweg een kwartier extra op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En op de Brusselse binnenring is er een ongeval gebeurd ter hoogte van Groenendaal. Je schuift al aan vanaf Leonard. Kost je op dit moment 10 minuten extra daar.
8: Dit is Stop. Kurt Vermeijeren.
9: Wat is de perfecte track om dit weekend nog eens een keer te openen? Als je een goede suggestie hebt, stuur maar door via de Topradio BE. Bob Sinclair is nu onderweg met World Hold On.

0: Wat is een goede track om het weekend nog eens te starten?
1: Dit is Top.
0: Ja, dat was de vraag die ik je daarnet gesteld heb via de Topradio. Op zijn er een paar suggesties binnengekomen. Als ik kijk naar al hetgeen dat ik heb zien passeren, dan denk ik dat we vooral nood hebben aan een beetje zon. Want ik heb vooral heel veel zomerse tracks zien passeren. Ik zeg maar iets, Shed My Skin bijvoorbeeld van D-Note zat er onder andere tussen. Maar er is er maar eentje eigenlijk waarvan ik dacht, ja, dat is een goede om het extra lange weekend nog eens een keer van start te laten gaan. Ik ben gegaan voor Energy 52 van Café Del Mar. Onder andere Chris heeft die doorgestuurd, dus bij deze, laat de champagne maar knallen als die in de buurt is.

openingstrack om het weekend nog eens een keer te openen. En luisteraar Jimmy die is er alvast blij mee, want hij stuurt door dat hij samen met zijn Debbie dit jaar naar Ibiza gaat, naar Café Del Mar. En hij heeft nu al beloofd dat hij een fotootje gaat sturen. Hé, mijn beste Jimmy, zie dat je het niet vergeten, man.

0: Troye Sivan en zijn Rush.
1: Voer voor discussie.
0: Ja, daarnet passeerde Troye Sivan met zijn Rush. En als en ik moet zien wat ik zeg natuurlijk, maar als je vaak kijkt naar zo'n bestelbusjes die rondrijden en het is een pakjesbezorger, ja, dan merk je toch heel vaak dat de man die dat daarbij rondrijdt of de vrouw, dat die toch wel best veel stress heeft, want die op heel veel adressen moet zijn. Die hebben dus vaak ook wel te maken met een rush. Maar in Amerika is er een bezorger die toch wel iets heeft meegemaakt dat hij niet elke dag meemaakt. Ze heeft daar 165 pakjes kunnen afzetten op hetzelfde adres. En het was een beetje een speciaal verhaal, want het ging over zwembadnoedels. Iemand had 165 zwembadnoedels besteld. Dat zijn zo van die langwerpige worsten die je in je zwembad kan leggen. Waarom bestel je er ook zoveel, maar goed. En die zaten allemaal apart verpakt in aparte dozen. En dat is toch een beetje speciaal eigenlijk.
1: En wat vind jij daar nu eigenlijk van?
0: Want we kennen het allemaal wel, hè. Als je iets bestelt bij een of andere online winkel en het is meer dan één product, dan is de kans heel groot dat je, ja, niet één pakje krijgt, maar dat ze wat alles apart verpakt zit. En ik ben wel eens benieuwd wat jouw mening daar eigenlijk over is. Vind je dat storend? Of kan het je eigenlijk absoluut geen piep schelen? Ja, dan mag je het ook altijd laten weten via de Topradio BE-app. Of misschien ga je wel een of andere oplossing. Heb je al een oplossing bedacht voor dat probleem? Als je er toevallig eentje kent, wie weet, los het wel op deze vrijdag de 15e mei. Dan mag je het altijd doorsturen via de Topradio BE-app. Hoe zit het met al die bergen mails bijvoorbeeld en dat bergen karton dat je verzamelt als je toch een aantal cadeautjes of pakjes online bestelt? Laat maar weten via de Topradio BE-app. Dit is Sonny Fodera nu en D.O.D. Dit is Think About Us en is ook aan al dat karton aan.

0: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
1: Carrefour. Morgen is het gekke zaterdag. En dat vier je met pizza van Domino's Pizza. Elke dinsdag en zaterdag haal je pizza's af vanaf 6 euro. Bestel op domino's.be. Anne de Craving. Domino's Pizza.
2: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil.
3: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is...
2: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Packs. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: Anima en Pictures of You.
1: Voor discussie.
0: Ja, en die pictures die kan je dan eventueel laten afprinten natuurlijk. En met een klein beetje geluk komt dat dan aan in één pakje. En als je een beetje pech hebt, dan zijn er twee of drie. Een man in Amerika die heeft deze week iets vreemds meegemaakt. Hij had de zwembadnoedels of, moet ik ook zeggen, een zwemslang besteld. Want Ronald in de Topradio BE-app vraagt, wat is een zwembadnoedel? Moet het maar eens een keertje googlen. Als je dat ziet, ga je direct zeggen, ah ja, zoiets. Hij had in ieder geval dus 165 besteld. En wat bleek, ze zaten allemaal apart verpakt in een doos. En ze zijn ook alle 165 allemaal apart geleverd. Een hele muur vol is het eigenlijk, als je zo de foto bekijkt. Dus ik vroeg aan jou eigenlijk wel van, ja, kan dat niet op een wat slimmer manier? Ik weet niet of ze er helemaal gaan uitkomen op deze vrijdagavond. Ik heb wel een aantal dingen gezien, zoals Yannick die doorstuurt. Hopelijk gaat daar volgende week het papier opgehaald worden. Ja, dat hoop ik ook voor die man in ieder geval. En ik heb ook nog een reactie gezien waarin staat, zolang het in de brievenbus past, is voor mij allemaal oké. Okay. Zolang het 1, 2 of 3 pakjes zijn, speelt het allemaal geen rol eigenlijk. Maar of we dat stukje van het karton opgelost krijgen, wel, het is eigenlijk datgene wat Eli Oaks zo ook zegt, het is denk ik redelijk impossible, onmogelijk om het op te lossen. En dan komen we uit bij dit.

0: Eliaux en Impossible. Straks passeren Madonna en Sabrina Carpenter nog eens. En op de weg gaat het redelijk vlot. Behalve op de Brusselse binnenring, daar gaat het eigenlijk op zich ook wel vlot. 10 minuutjes extra, dat is alles wat je daar moet bijtellen. Het is Wezenbeek, Ophem en Tervuren. Vier armen op dit moment.
1: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
2: Ons venten zijn bendidioten.
3: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
4: De geschiedenis van jouw Google Chrome.
5: Het enige wat ik wil in het leven, hè, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
2: Respect wil ik nog wel proberen.
6: Mamma mia!
7: Wat was dat?
8: De nieuwe comedy-reeks
6: Strike!
8: Nu exclusief op streams.
9: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
10: Oh my god!
11: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
12: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.

2 weken geleden waren ze samen de Top Tune of the Week, Madonna en Sabrina Carpenter. En die nieuwe Top Tunes of the Week die worden altijd bekendgemaakt tijdens de Top Hit 40. En vandaag is dat dus ook weer gebeurd. Maar ja, kijk, ondertussen is dat de verleden tijd. Maar gelukkig kan je morgen de Top Hit 40 nog eens een keertje herbeleven. Vanaf 1 uur kan je naar luisteren. En ga je ook ontdekken dat er een nieuwkomer is, kan ik al verklappen. Madison van Milk Inc. is gloednieuw in de lijst. En die komt er toevallig ook aan. Over een paar minuten al na deze van Rihanna. Only Girl in the World.

0: vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober. Dan gaan ze in de Afwasdome in Antwerpen een hele apotheek opentrekken aan medicijntjes. Want het is ook echt bewezen, muziek is goed voor het lichaam en voor de geest natuurlijk. En dat weet Milk Inc. maar al te goed natuurlijk. En wel, daarom komen er straks bij mij ook nog een paar medicijntjes langs. Haven mag verwachten en Kate in Aragon over een paar minuten al.
1: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
2: De Raamfabriek.
1: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
2: De Raamfabriek.
1: Ja, we hebben een winnaar.
3: De Raamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
4: Ik ga jij in die kleren naar dat feest?
5: Is het niet goed?
4: Nee, we gaan naar Cabano 67 in Oostkamp. Daar vind je direct iets dat perfect past.
6: Cabano 67 heeft de outfit voor de moderne man. Cabano67.be. Real menswear.
7: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
8: Dan is dit het juiste moment.
9: Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
6: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
10: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan Bozar. Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam als een koning op zijn troon. Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit, hè, aan de ULB.
11: Allee, tot straks, hè, mama.
10: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
12: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
13: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
12: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.

Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik begin last te krijgen van een klein hongertje. Het schijnt normaal te zijn als het bijna 6 uur 's avonds is natuurlijk. En misschien trek je wel naar het frituur. Ik ga dat misschien straks ook wel doen. Maar er was een paar dagen geleden ook wel dat nieuws over een aantal Belgen die iets vreemds hebben gedaan met frituursnacks. Het is te zeggen, ze hebben ermee gefoefeld, ze hebben ermee gesjoemeld. Het gaat over frikandellen, curryworsten en Mexicano's, waar ze eigenlijk geen echt vlees hebben ingestopt, maar een aantal zaken die niet zo gezond zijn. Ze zijn ermee gepakt door de Franse politie. En bij HLN zijn ze nu even gaan uitzoeken hoe dat nu zit met zo'n frikandel, een curryworst. Zoals ze dat op sommige plaatsen ook noemen. Wat zit daar nu eigenlijk in? Want er gaat het gerucht rond dat het wel eens slachtafval zou kunnen zijn. Maar dat is dus absoluut niet waar. Wat zit er in zo'n frikandel? Wel, separatorvlees. Dat zijn restjes die aan de botten blijven hangen van bijvoorbeeld kippen, kippenborsten en allerlei grote stukken. Die worden daar afgesneden en die worden dan eigenlijk in die curryworst of frikandel gestopt. En dat is niet alles. Er zit ook echt varkensvlees in. Opnieuw echt vlees dus. Hebben ze daar onderzocht bij HLN. En dat allemaal samen met wat smaakstoffen, kruiden, specerijen. Rijden en bindmiddel moet dat ervoor zorgen dat je dus een stevige frikandel of curryworst krijgt voor de goede structuur. Dat is toch althans wat het onderzoekje van HLN heeft opgeleverd. Laat je er in ieder geval niet door ontmoedigen als je richting het frituur trekt en je hebt een goede bestelling, dan mag je het altijd doorsturen via de Topradio BE-app, gewoon om ervoor te zorgen dat ik nog wat meer zin krijg in frietjes. Ik heb het mijn eigen aangedaan, ik weet het, maar goed. Hey, straks onderweg Dimitri Vegas, Say My Name. Ah, wel kijk, Dimitri Vegas dus. En Like Mike ook. En eerst is tijd voor de ladies. Ah ja, dat vindt Mojo toch? Dit is hij met Lady Hear Me Tonight.

Damien, Like Mike en Say My Name. Het is bijna 6 uur, dat wil zeggen dat de top headlines eraan komen straks met Simon. Maar voor het zover is, passeert er eerst nog iets wat sommige mannen moeilijk vinden om toe te geven. Maar gelukkig is er Beyoncé om die mannen dan een soort van, hoe zeggen we dat, klets in hun gezicht te geven, maar dan niet te fel. Het gaat over dit hier. Girls, we run this mother. Ah, we weten dat ze gelijk heeft, hè.

0: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
1: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 € voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Dit is Top.
3: Net 6 uur gepasseerd en is er Simon van Elslander met de Top Headlines. Goedenavond, Simon.
4: Goedenavond. Droevig nieuws uit de wielerwereld, want de voormalige wielrenster Jilke Michielsen is overleden na een strijd tegen botkanker. Ze werd 19 jaar. De ziekte werd in 2023 voor het eerst bij haar vastgesteld. Na een herstelperiode kon ze afgelopen winter haar trainingen op de fiets hervatten, maar een recente controlescan wees uit dat de kanker was teruggekeerd. Vorige maand deelde ze nog een emotionele update waarin ze aangaf dat haar lichaam de grens had bereikt. Haar overlijden werd bekendgemaakt op Instagram met haar eigen citaat: niet zagen, gewoon genieten. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt voor de snelle wereldwijde opmars van nicotinezakjes en de agressieve marketing die specifiek op jongeren is gericht. Fabrikanten maken gebruik van sociale media en kindvriendelijke smaken zoals gummibeertjes of bubblegum om tieners te verleiden. Ook sponsordeals met grote evenementen zoals het festival Tomorrowland worden door de WHO bekritiseerd. De wereldwijde verkoop steeg vorig jaar met ruim 50%, terwijl in 160 landen elk wettelijk kader ontbreekt. De verkoop in België is wel al verboden. Jonas Vingegaard heeft de 7e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De Deense topfavoriet versnelde op 4 kilometer van het finish en kwam solo aan. Felix Gall eindigde als tweede. Alfonso Eulalio behoudt de roze trui, maar zijn voorsprong op Vingegaard slinkt wel tot 3 minuten. Voor enkele schaduwfavorieten, zoals Lennert van Eetveld en Egan Bernal, was het een zware dag. Zij verloren bijna 4 minuten. Vanavond vooral nog in het centrum en het oosten buien. Daarna wordt het meestal droog met geleidelijk opklaringen vanaf het noordwesten. Het blijft wel fris bij 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig bij 14 graden. Zondag wordt het wisselvallig met regen tot 14 graden opnieuw. En begin volgende week nog altijd bewolkt en regen. Het wordt wel zonniger daar.
3: Dankjewel, Simon. Onderweg een kwartier aanschuiven op de Brusselse binnenring tussen Weesbeek Open en Tervuren Vier Armen. En op de R2 Stabroek ga je er ook een kwartier moeten bijtellen tussen Lillo en Kanaaldok B1 B2. Als er geen andere file belandt, is het voor minder dan 10 minuutjes.
2: Dit is Top. Kurt Vermeijeren.
3: Wat denk je bijvoorbeeld van Farruko en zijn Peppas of Ellie Goulding en Burn? Of Bebe Rexha en New Religion? Wel kijk, ze passeren allemaal dit uur.

Tiga en If You're Gonna Want Me. Nieuwe muziek, die stoppen we met heel veel plezier graag in jouw oren. En dat hebben we ook gedaan met de track van DJ Licious en Milo. Twee Antwerpenaars die samen hebben gewerkt. En een paar weken geleden hebben ze een nieuwe track Forever Young uitgebracht. Nu, het verhaal dat erbij hoort is eigenlijk heel simpel. Dat hebben ze ook gezegd in de kranten. Iedereen wil terug naar de gouden tijd toen je nog jong was en toen alles mooi was. Allee, dat lijkt toch altijd zo, hè, als je daar een beetje aan terugdenkt eigenlijk. Hoe zot zou het zijn als ze dat gewoon zouden kunnen? Dat je gewoon in een vingerknip gewoon terug jong zou zijn. Wat zou er allemaal uitsteken? En vooral, welke dingen zouden dan niet uitsteken eigenlijk? Daar komt het ook wel een klein beetje op neer, maar goed. De nieuwe track, die komt eraan. Milo en DJ Licious, dit is hem nog eens op top. We're forever young. En straks ook nog onderweg Farruko en zijn Peppas.

Herken je dat? Dat je iets leuk hebt meegemaakt dat het eigenlijk al 2 dagen geleden is en dat je er niet over uitgepraat raakt? En wel kijk, afgelopen woensdag hebben wij ook iets leuks meegemaakt. We hebben vooral een fantastische prijs uitgedeeld en we raken er niet over uitgepraat. Dus praat ik er straks terug over. Na deze Ellie Goulding en Disco Lines.

0: Morgen is het gekke zaterdag. En dat vier je met pizza van Domino's Pizza. Elke dinsdag en zaterdag haal je pizza's af vanaf 6 euro. Bestel op domino's.be. Anne de Craving. Domino's Pizza.
1: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
5: en Brico Planet
4: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
5: En zelfs 25% korting voor W-plus leden.
4: Want zelfgemaakt
5: is slim bespaard.
4: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
6: Hé, maat. Zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloerder spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
7: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
6: Ja, ik weet het.
7: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de sap tot de vloer, tot zelfs buiten terras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
6: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
7: Ha ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
6: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.
8: We make you move. Disco X on the

0: afgelopen woensdag was de spanning hier te snijden.
1: Top DJ Battle.
0: En je hebt het allemaal live kunnen meevolgen natuurlijk. Hier op Top en via VTM Go trouwens heb je kunnen binnenkijken. En heb je vooral de strijd gezien tussen Maze, May en Sef Santé. Want dat waren de drie DJ's die nog in de running waren voor die enorme grote prijs die hier te winnen viel. Je kan op onze kosten natuurlijk naar Tomorrowland op 18 juli. Maar dat is niet alles. Ze kunnen ook, een van die winnaars, gewoon een setje draaien op de Eve V Session Stage. Dat is sowieso al een zotte prijs. En ja, wie wint die prijs? Dat hing er natuurlijk vanaf hoe goed ze het gedaan hebben. Eve zelf was hier ook te gast. En we hebben ze eigenlijk wel op de rooster gelegd hoor. We hebben onder andere hen een personality set laten draaien. We hebben op een gegeven moment ook gewoon hun USB-sticks afgepakt. Een nieuwe gegeven. Daar stonden een paar nummers op. En we zeiden, hier is een half uur. Trek je plan. En zorg er vooral voor dat je er binnen een half uurtje iets van maakt. En ja, kijk, dat hebben ze dan ook gedaan natuurlijk. Maar uiteindelijk was het bijna 6:30 s'avonds afgelopen woensdag. En dan was er uiteindelijk het moment. Wie wint die enorme straffe prijs?
2: Wie wint de Top DJ Battle 2026? En draait deze zomer op de stage van EFI op Tomorrowland. De winnaar is...
3: Sef Santé.
2: Sef Santé, proficiat.
4: Let's go!
0: Oh, een dikke proficiat dan, Sef Santé. Als je het allemaal wil herbeleven, dat kan. Hè. Gewoon een keertje kijken op topradio.be of in de topradio BE. Alle sets die gepasseerd zijn, die kan je daar beluisteren, maar vooral ook bekijken met alle beelden bij. En vooral ook het moment waarop Sef Santé wint en er van alles uit het plafond valt hier. Je mag dat niet missen. Topradio.be, daar moet je zijn.

0: De nummer 1 DJ van de wereld op dit moment toch? Samen met Sia en Flames. Onderweg, kleine vertraging op de Brusselse buitenring, een kwartier extra tussen Sint-Stevens, Woluwe en Zaventem. Andere files kosten je minder dan 10 minuten op dit moment. En als je mij nog een klein minuutje geeft, dan passeert Lost Frequencies samen met Nathan. En So Much Beauty na dit.
1: Auto 5. 60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto 5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental-banden krijg je nu tot wel €120 terugbetaald. Ja, tot €120. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
2: Wienerberger. Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hij perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange Suissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, want het moet de juiste vorm zijn. Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
3: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
4: Wienerberger.
3: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
5: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
6: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

Hij komt. En ik moet eigenlijk zeggen, eindelijk komt hij. Ja, dan weet je al over wie ik het heb natuurlijk. Niet over de Sins, maar wel over Calvin Harris. Hij komt zelfs twee weekends na elkaar naar Tomorrowland. En tussenin moet hij nog een paar dagen vullen natuurlijk. Het zou zo cool zijn als hij bijvoorbeeld ergens opduikt in een of andere winkelstraat. Of op een of ander festivaltje, een beetje zo Ed Sheeran achterna. Nu duikt hij op hier bij Top. Dit is hij samen met...

0: Immo aan de kust? Dat is kiezen voor Immo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: Autostuk of plots een extra wagen nodig? Geen zorgen. Kies uit het ruime aanbod van Autoverhuur Meerschaert. Comfortabel en betrouwbaar.
2: Bestel in een paar klikken op verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
3: Grote fabrieksverkoop babyartikelen bij Deva International. Tot 70% op bedjes, parken, textiel, autostoelen, kinderwagens, badspullen en meer. 15, 16 en 17 mei, nieuwe K31 Turnhout, gebouw Leenbakker. Op Facebook Deva International.
4: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan
5: Balieu
4: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
5: Abdij
4: glimlachte ze terug. En een week later aan
5: Buil
4: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
5: ULB.
4: Ook al moest ik twee haltes verder zijn.
5: Aan Marie-José.
4: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
6: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

Hij staat op plaats 13 in de top hit 40. En ze durven wel zeggen van het getal 13 dat dat het ongeluksgetal is, maar voor Robin Schulz gaat dat niet het geval zijn. Ah ja, dat denk je toch natuurlijk, want hij kan alleen nog maar stijgen. Dat is waar, hè? Naar nummer 12 of 11 bijvoorbeeld. Maar in ieder geval, morgen ga je hem horen op 13 in de top 40. Als je de top 40 gemist hebt, daar straks. En wel morgen dus een nieuwe kans om 1 uur. En de hele lijst die staat gewoon te blinken op topradio.be.

0: Adam Port en Move.
1: Straks na 7 uur op top.
0: Ja, ja, move, move, move. Ik heb het al begrepen natuurlijk. Want het is bijna 7 uur. Dan is natuurlijk Koener met de Global Dance Chart. De lijst van de beste tracks die er te vinden zijn op deze aardbol. En de vraag die straks gaat beantwoord worden, zo net voor 9 uur, is of Bebe Rexha met New Religion nog altijd de nummer 1 is. Met andere woorden, de beste track die er te vinden is op deze wereld. Je gaat het dus ontdekken dankzij Koen straks iets voor 9. En er is er eentje van Offenbach die al passeert iets na 7. Ik heb het over deze Offenbach en Miles Away. Dat wil zeggen dat hij in de lijst niet op de beste plek staat, laten we zeggen. Benieuwd hoe het gaat uitdraaien volgende week. En vooral straks natuurlijk heel veel plezier met Koen en de Global Dance Chart. Fijne avond nog.
2: This is Ina.
3: My name is Ria.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Ontdek Edenia, de tiende wereld van Paradisa, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Paradisa. Daar waar schoonheid liefde opwekt.
2: Morgen is het gekke zaterdag. En dat vier je met pizza van Domino's Pizza. Elke dinsdag en zaterdag haal je pizza's af vanaf 6 euro. Bestel op domino's.be. Honor the craving. Domino's Pizza.
3: Dit is Stop! Headlines.
4: Goedenavond. Droevig nieuws uit de wielerwereld. De voormalige wielrenster Jilke Michielsen is overleden na een strijd tegen botkanker. Ze werd 19 jaar. De ziekte werd in 2023 voor het eerst bij haar vastgesteld. Na een herstelperiode kon ze afgelopen winter haar trainingen op de fiets hervatten, maar een recente controlescan wees uit dat de kanker was teruggekeerd. Vorige maand deelde ze nog een emotionele update waarin ze aangaf dat haar lichaam de grens had bereikt. Haar overlijden werd bekendgemaakt op Instagram met haar eigen citaat: "Niet zagen, gewoon genieten." Het aantal illegale grensoverschrijdingen naar de EU is begin 2026 met 40% gedaald, naar ruim 28.500 migranten. De afname komt door betere internationale samenwerking, preventieve acties in vertreklanden en ongunstig weer. Terwijl de routes via Italië en Griekenland aanzienlijk kalmer werden, nam de druk op de westelijke Middellandse zeeroute vanuit Algerije met 50% toe. Ook de migratie naar het Verenigd Koninkrijk halveerde dankzij strengere grensakkoorden. De oversteek blijft levensgevaarlijk. Dit jaar kwamen al 1200 mensen om op de Middellandse Zee. Op de Belgische kampioenschappen zwemmen in Antwerpen heeft Florien Gaspard haar eigen Belgisch record op de 50 meter schoolslag voor de tweede keer op één dag verbeterd. Ze tikte in de finale aan na 30,26 seconden en was daarmee sneller dan haar tijd van 30,37 seconden die ze eerder op de dag in de reeks had neergezet. Gaspard is nog maar 24 jaar. Vanavond vooral nog in het centrum en het oosten buien. Daarna wordt het meestal droog met geleidelijk opklaringen vanaf het noordwesten. Het blijft wel fris bij 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig bij 14 graden. Ook zondag hetzelfde weer, wisselvallig met regen tot ook 14 graden. Begin volgende week nog altijd bewolkt en regen, maar het wordt wel zonniger daarna.
3: Dit is Top!

0: We zitten in het Hemelvaartweekend en misschien heb jij je gsm dan op niet storen gezet.
1: Welkom, u hebt 1 nieuw bericht. Bericht gewist.
0: Het enige wat je op dit ogenblik moet weten is dat wij beginnen aan een nieuwe GDC 40. Dit was de top 3 van vorige week.
2: Number 3.
0: Kygo, Khalid en Griffin, Save My Love.
2: Number 2.
0: 45 Ultra met Another Talk To You.

0: wil zeggen dat we...
1: gaan starten!
0: En het is iemand, als je gewoon de naam zou zien, dan zou je denken we gaan een stukje klassieke muziek spelen. Doen we niet, het is Offenbach. Hij komt uit Frankrijk en heeft deze gigantische hit Miles Away.

Ligt het nu aan mij, maar ik heb spontaan zin om mijn zomeroutfit te bestellen of te gaan halen. Met zo'n track, Jamaican Bam Bam, Solto en Hugel in de GDC 40. Dit is een man die we in 2012 kapot gespeeld hebben met Blackout. Het gaat over Frankie Rizzardo. Hij komt uit Nederland, heeft geweldig veel DJ-vlieguren, zoals dat heet. En zit eigenlijk overal ter wereld. Ik denk dat hij dit weekend in Chili zit. Ja, het was Chili. En heeft een nieuwe track gemaakt. Dit is het resultaat. Het is de eerste nieuwe in de GDC 40.

0: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als ze het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
1: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
2: Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
3: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers en je steunt...
2: Sorry, kan dat wat korter?
3: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is super.
2: Nee, korter.
3: Koop lokaal. Voilà.
4: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
5: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
1: Voor ons profielexperts moet alles kloppen voor we stoppen. Dat is de pro in profiel. Ontdek al onze beloften op profiel.be.
6: Ramen en deuren met glasheldere beloften.
7: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense. Knaldi.
8: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
9: Check de promo.
8: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
10: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
11: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
12: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
11: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
13: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
11: Doen we wel. Argenta.
14: Zo simpel kan het zijn.
15: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
16: Richie, citroen met framboos.
17: Richie, Belgische limonade.

17 juli staat ongetwijfeld in je agenda als je houdt van het duo uit Amerika, Andrew en Alex. Andrew Taggart en Alex Pell. Ze hebben gigantisch veel hits gemaakt, maar ze zeggen nu zelf: het is goed dat we dit nummer kunnen maken uit liefde voor dance. Voorbij alle trends en het gevoel wat we hebben als we muziek maken. De Chainsmokers hebben een nieuwe track en komen

als iemand aan jou moet zeggen dat je aan hem of haar moet denken, ja, dan weet je eigenlijk al dat het fout zit. Alleen niet dat ik de specialist ben, maar dat lijkt me de logica zelf. Sunny Federa met D.O.D. en Bobby Bascom in de GDC 40. Calvin Harris heeft een nieuwe track.

0: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
1: Bozar.
0: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
1: Als een koning op zijn troon.
0: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
1: ULB.
2: Allee, tot straks, hè, mama.
0: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
3: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: I want you. Ja, als dat iemand tegen jou komt zeggen, dan heb je toch het gevoel van amai, dat is hier van de serieus, kan ik nog gaan lopen? I want you, loco loco, wat moet je doen als je het een beetje moeilijk hebt? Wel, volgens Max Tyler moet je dan luisteren naar je vrouw.
1: That's actually so funny. My wife told me, she's like, honestly, just make better music. She kept it so real.
0: En je kan er dan wel mee lachen, maar het heeft wel geholpen. Freaky is dit, Max Tyler.

0: Shades of Grey, dat kennen we. Maar ook de Shades of Blue zijn nu gekend dankzij John Summit, die zelf zegt dat zijn buren kunnen genieten van goede muziek als hij in de studio zit. Een beetje bescheidenheid, het is iets moois. John Summit dus. En zometeen de beste 20 van de GDC 40.
1: Dit is Top Global Dance Chart. Koen van der

En ken je deze dame nog? Je kent ze van Dance Monkey en dit is de nieuwe flavor, Tones and I. Tell me a story from all of the places.

0: Ik vind het moeilijk. Ik hou van Afrojack. Ik hou van Sia en ik hou van David Guetta. Ze maakten samen al Titanium, David Guetta en Sia. En ja, Awake Tonight is ook goed. Maar Titanium zal altijd de beste hit zijn die ze ooit gemaakt hebben. Denk ik dan. Afrojack, wat denk jij?
1: Every time I was working in a studio with people, I always said like, I want to do another Titanium. Like, that was my favorite song ever. 10 Feet Tall, Take Over Control. Like, songs with singing, big vocals and energetic chords.

Met een bekentenis, ik hou van mannen, net zoals ik hou van kaas. Hoe ouder, hoe beter. Het zijn de woorden van Lisa van Blackpink. We mogen ze spelen, samen met Anima. Dit is Bad Angel in de GDC 40, nummer 13.

0: Free Your Mind. Het is allemaal gemakkelijk gezegd en gedaan. Muzikaal gezien is het alvast gelukt met deze Prospa en Clooney op nummer 11. Zometeen de top 10 na de top 3 van vorige week.
1: Number 3.
0: Kygo, Khalid en Griffin, Save My Love.
1: Number 2.
0: Another, even een babbeltje slaan, Talk to You. En bovenaan,
1: Number 1.
0: Bebe Rexha en Faithless. Hoe gaat dat deze week zitten? Wel, jullie zijn ongetwijfeld benieuwd.
2: Nee!
0: Mooi zo. Kunnen wij beginnen aan de top 10 met Lost Frequencies en Nathan Nicholson. Dit is So Much Beauty Around Us.

0: plek waar sneeuw op nooit smelten en waar je zo hard mag zingen als je wil.
1: Laat het los, laat het gaan.
0: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
2: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
3: De beste dance ooit gemaakt. Hoor je in de Dance Top 1000.

Jenny from the Block, Jennifer Lopez, die zelf gezegd heeft, dus dit komt niet van mij, dit is niet vrouwonvriendelijk of zo. Ze zei zelf, mijn poep, mijn kont is zo groot dat je het kan gebruiken als tafel. Ik weet het niet, want ik heb nog nooit de poep gezien van Jennifer Lopez. Oh, dit wordt een beetje ongemakkelijk, denk ik.

Zouden we dit al de titel mogen geven van zomerhit van 2026? Het zou wel eens kunnen met De Bausa en Magnetic, 9e week. En ze blijven zitten. En dat is volgens mij een vals gevoel, want dan denk je van oei, dat blijft hier staan in de lijst, dat gaat niet goed komen. Maar ik heb het gevoel de komende weken, hou ze in de gaten. Laten we beginnen aan de top 3 met Save My Love. Dat is de nummer 3 van vorige week in de 11e week. Kygo en Griff.

0: another and 45, 54. Oh, ja, ik ben altijd, net zoals cijfertjes, ben altijd in de war. Another met, je weet wel, en dat was Talk to You in de GDC 40 met Bebe Rexha nu. We zingen het allemaal mee en ook Bebe Rexha, die heeft het aan ChatGPT kunnen vragen.
1: Chat, I really need you to sing. I feel the beat, it's like a new religion.
2: I appreciate you trusting me.
1: No,
2: with this.
1: Just do it.
2: I feel the beat, it's like a new religion.
1: Oh!

0: Met de Eneco-app.
1: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
2: Hoe weet jij dat, papa?
1: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
2: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
1: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
2: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
1: Nee, Marieke wel. Kom.
0: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.